0: Ook bedankte hij de overleden voetballegende Diego Maradona voor zijn inspiratie. En dan het weer. Vannacht periode met regen. De minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. De ochtend start met regen, later meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: drie uur.
1: Goedenacht, ik ben Jasper Mol. Een rechtbank in Ecuador heeft 32 zeevissers vrijgesproken die door de Verenigde Staten waren beschuldigd van betrokkenheid bij drugshandel. Hun vissersboten werden eerder op de Stille Oceaan onderschept en tot zinken gebracht. Volgens de rechter is geen bewijs gevonden voor banden met een criminele organisatie. De zaak leidt tot nieuwe kritiek op Amerikaanse operaties tegen vermeende drugsnetwerken in de regio. In Amsterdam zijn gisteravond meerdere herdenkingen gehouden voor de slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël 3 jaar geleden. Bij een bijeenkomst in een synagoge waren onder andere vicepremier Dilan Yeşilgöz en minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen aanwezig. Yeşilgöz sprak van verlies en trauma dat nog altijd diep voelbaar is. De verhalen en beelden van de terroristische aanslag op 7 oktober gaan door merg en been, schreef ze na de herdenking op X. Europa moet wakker worden en zijn kracht hervinden. Dit zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio in Athene. Volgens hem staat de westerse beschaving op dit moment op een keerpunt tussen nationale macht en verval. Hij refereert aan de oude Grieken die al begrepen dat macht niet alleen draait om militaire middelen, maar ook om de bereidheid die in te zetten. De biodiversiteit staat wereldwijd nog altijd zwaar onder druk. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met 73% afgenomen. Maar er zijn ook succesverhalen. Want populaties van tijgers, zeeschildpadden en blauwvintonijnen zijn gegroeid dankzij gerichte beschermingsmaatregelen. Volgens het Wereld Natuurfonds een bewijs dat natuurherstel mogelijk is. En dan het weer, vannacht periode met regen. De minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. De ochtend start met regen, later meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

0: Digitaal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Jasper Mol. Vanaf 6 uur deze morgen geldt in het Belgische Luik een samenscholingsverbod van meer dan 3 mensen. Dit heeft de burgemeester daar ingevoerd vanwege de scholierenprotesten die daar, net als in Frankrijk, flink uit de hand lopen. Winkels zijn vernield en geplunderd en er braken rellen uit. Honderden mensen zijn aangehouden. De protesten zijn uit onvrede over het onderwijsbeleid. De Amerikaanse justitie bereidt nieuwe aanklachten voor tegen de voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw. Volgens CNN gaat het onder meer om de vermeende marteling van Amerikaanse gevangenen tijdens zijn bewind. Maduro werd in januari tijdens een Amerikaanse bliksemoperatie in Venezuela opgepakt en naar New York gebracht. Daar loopt al een zaak tegen hem wegens vermeende betrokkenheid bij drugshandel. Maduro ontkent alle beschuldigingen. Johan Derksen noemt de aangifte die Denk-Kamerlid Ergin tegen hem wil doen kinderachtig. De politicus stapt naar de politie omdat Johan in de uitzending van Vandaag Inside tijdens een discussie over onverdoofd slachten zei dat Ergin als proefkonijn zijn strot zou moeten worden doorgesneden. Derksen zegt dat zijn woorden figuurlijk bedoeld waren. Volgens hem is zijn uitspraak uit de context gehaald en riep hij niet op tot geweld. TikTok smult van de heldendaad van de 80-jarige Piet uit het Brabantse Deurne. De bejaarde man sloeg maandagavond een binnengedrongen overvaller zijn huis uit. Nu is de video waarop Piet laat zien hoe hij de overvaller wist te overvallen binnen 1 dag al bijna 1 miljoen keer bekeken op TikTok. In de reacties onder de video wordt Piet een held, soldaat of strijder genoemd. En dan het weer. Vannacht zijn er perioden met regen. De minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. De ochtend start met regen, later meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper Mol. In de Amerikaanse staat Texas is een 46-jarige man geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Jamal Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de eerste executie in de Verenigde Staten sinds een mislukte executiepoging vorige week in Tennessee. Daarbij overleefde de veroordeelde Christa Pike twee toegediende dodelijke injecties. De Amerikaanse justitie bereidt nieuwe aanklachten voor tegen de voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw. Volgens CNN gaat het onder meer om de vermeende marteling van Amerikaanse gevangenen tijdens zijn bewind. Maduro werd in januari tijdens een Amerikaanse bliksemoperatie in Venezuela opgepakt en naar New York gebracht. Daar loopt al een zaak tegen hem wegens vermeende betrokkenheid bij drugshandel. Maduro ontkent alle beschuldigingen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de politie spreken hun afschuw uit over demonstranten die op de Dam openlijk steun betuigden aan Hamas. Zo liepen de betogers met een vlag waarop "Wij steunen Hamas" stond en werd een foto van de Israëlische premier Netanyahu getoond waar een Hitlersnor op was geplakt. De politie kon niet ingrijpen omdat de daad niet strafbaar is. De demonstratie werd later bij de Stopera beëindigd. TikTok smult van de heldendaad van de 80-jarige Piet uit het Brabantse Deurne. De bejaarde man sloeg maandagavond een binnengedrongen overvaller zijn huis uit. Nu is de video waarop Piet voordoet hoe hij de overvaller wist te overvallen binnen één dag al bijna 1 miljoen keer bekeken op TikTok. In de reacties onder de video wordt Piet een held, soldaat of strijder genoemd. En dan het weer. De ochtend begint bewolkt met verspreid over het land enkele buien. In de middag klaart het op, we krijgen regelmatig zon, wel met hier en daar een bui. Het wordt 16 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema baalt dat er gisteravond bij een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam steun werd betuigd aan Hamas. Bij de betoging werden onder meer een vlag getoond met de tekst "We support Hamas". Chockerend en onsmakelijk, zegt Halsema. Gisteren was het precies 3 jaar geleden dat Hamas bij een festival honderden Israëliërs doodde en tientallen gijzelde. Het aantal wilde dieren op aarde is in de afgelopen 55 jaar met 73% afgenomen. Dat heeft het Wereld Natuurfonds uitgezocht. Er zijn vooral veel minder haaien en roggen. Toch ziet het WWF ook positieve ontwikkelingen. Zo nemen populaties van onder meer tijgers, zeeschildpadden en otters toe dankzij beschermingsprogramma's. In de Amerikaanse staat Texas is een 46-jarige man geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Jamal Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de eerste executie in de Verenigde Staten sinds een mislukte executiepoging vorige week in Tennessee. Daarbij overleefde de veroordeelde Krista Pike 2 toegediende dodelijke injecties. En TikTok smult van de heldendaad van de 80-jarige Piet. De bejaarde man sloeg maandagavond een binnengedrongen overvaller zijn huis uit. Nu is de video waarop Piet dat laat zien hoe hij de overvaller wist te overvallen binnen een dag al bijna 1 miljoen keer bekeken op TikTok. In de reacties onder de video wordt Piet een held, soldaat of strijder genoemd. Het weer, het wordt een bewolkte dag met kans op regen. Al schijnt vanmiddag ook de zon. Daarbij wordt het een graad of 16. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee.

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen. Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
9: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
7: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
15: What a world! And give you a world!
14: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
16: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
17: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
18: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
23: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
23: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant.

0: vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
5: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8:00 op 6.
10: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Defensie wil op TikTok nieuwe militairen werven, maar het mag eigenlijk helemaal niet. Het Chinese platform is namelijk door de overheid in de ban gedaan, schrijft het Parool. Toch wil staatssecretaris Boswijker er actief op worden om jongeren te bereiken. Hij wil ook nepverhalen ontkrachten, zoals het gerucht dat nieuwe militairen meteen naar Oekraïne moeten. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 wereldwijd met gemiddeld 73% afgenomen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Maar in datzelfde rapport staat ook positief nieuws. Herstel is mogelijk. Als voorbeeld noemt WNF de otter in ons land. Die was uitgestorven, maar dankzij een fokprogramma en verbeteringen in de natuur is de populatie daarvan de afgelopen jaren juist gegroeid. Grote webwinkels binden samen de strijd aan met online oplichters. Onder andere Bol, Coolblue, Jumbo en Picnic steunen een nieuw initiatief van thuiswinkel.org om nep-webshops aan te pakken, meldt het FD. Die nepwinkels lijken vaak sprekend op echte webshops, maar na betaling kun je naar je bestelling fluiten. Vorig jaar werden naar schatting bijna 1,2 miljoen Nederlanders slachtoffer van aankoopfraude. En in de Amerikaanse staat Texas is een 46-jarige man geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Jamal Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de eerste executie in de Verenigde Staten sinds die van Christa Pike. Daarbij lukte het vorige week niet. Het weer, het wordt een bewolkte dag met kans op regen. Al schijnt vanmiddag ook de zon. Daarbij wordt het een graad of 16. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits komt nu snel op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende 7 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Hardingswald-Riesendam. 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is helemaal dicht. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A50. Dan de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug. Daar zo'n 20 minuten oponthoud in 7 kilometer file. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 16 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: Die van jou.
1: Nee, Emma, niet mijn hart breken, alsjeblieft.
2: De Radio Noordzee, ochtendshow, met Sylvain Stoet.
1: Goedemorgen, welkom. Het is donderdag alweer, de 8e oktober 2026. En welkom bij Radio Noordzee. Fijn dat je ingecheckt bent op de dag van de drogist. Ja, ik zou niet graag drogist zijn, want dat vind ik zwaar werk. Vooral al die schoolkinderen die dan in die snoepjesbakjes zitten, weet je wel. Met hun tikken en te fikken. Gadverdamme. Afblijven! Niet aanzitten. Vandaag een landelijke lief- en leeddag. Het is de tweede keer dat het wordt georganiseerd. Het is een beetje de bedoeling dat je dan als bewoner zijnde contact houdt met je buren. Een beetje extra stilstaan, onderling nou, omkijken en zo. Kijken of het goed gaat met de buurman of met de buurvrouw. Nou, de buurvrouw, hè? Gaat het goed, buurvrouw? In ieder geval reden om even langs te gaan. Koningin Maxima die reikt vandaag de appeltjes uit van Oranje. Voor de mensen die wat moois hebben bereikt afgelopen jaar. En het is het Gouden Televizier Ringgala. Met kanshebbers voor de ring, bondgenoten, kassa en woeste

0: ons liedje hoor.
1: Troubadours bij Radio Noordzee en ons liedje, leuke platen. En Danny de Munk ervoor in mijn stad. 200% puur Hollands, ook deze ochtend. We hebben later deze ochtend de ochtendkoffie met Bart van Loon. Heeft een nieuwe single uitgebracht. Gaat hij meer over vertellen. En ik ben op zoek naar een nederpoppepper van je. Een nederpoppepper.

De televisiering, het gala moet ik zeggen. Kanshebbers voor de ring, de bondgenoten, kassa en woeste grond. En nou, mocht je gaan stemmen, wij zijn een beetje fan hier bij Noordzee van de bondgenoten. Breng dan even je stem uit. Zouden we wel leuk vinden, hè?

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.

0: keukenlood.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukenlood heeft het.
2: Keukenlood.nl. Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
14: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Radio Noordzee. Punten uit het nieuws.
19: Burgemeester Femke Halsema noemt steunbetuigingen aan Hamas tijdens een demonstratie op de Dam chockerend en onsmakelijk. Volgens haar doet het verdriet dat de Amdam hiervoor gebruikt is. Gisteren was het precies 3 jaar geleden dat Hamas een terreuraanval uitvoerde tijdens een festival in Israël. Het aantal wilde dieren op aarde is sinds 1970 met 73% afgenomen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Tegelijkertijd ziet het WNF herstel bij sommige diersoorten, zoals tijgers en groene zeeschildpadden. Dat allemaal dankzij beschermingsmaatregelen. En in de Amerikaanse staat Texas is een 46-jarige man geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Het is de eerste executie sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week in Tennessee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
20: Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard. Een half uur vertraging in 12 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag ook een half uur oponthoud tussen de Keteltunnel en Rijswijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is afgesloten. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld. 11 kilometer file met daar wel 3 kwartier oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Half uur oponthoud. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging door een aanrijding. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 11 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.

0: wie? Met jou.
1: Oh, met jou. Flair hoorde je en door het oog van de naald gekropen. Wat is er in die nacht allemaal gebeurd, hè? Ja, ik denk in beelden. Dat kan je voorstellen.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
1: Veel appjes binnengekomen voor de Nederpop Pepper van deze ochtend. Wat is dat precies? Nou, gewoon een plaat waar je een oppepper van krijgt. Waar je blij van wordt. Claudia, die appt er stil van. Ik zou heel graag alles over winnen willen horen van Nick en Simon. Wil je dat doen? Met drie bloemetjes erbij en een dolfijntje. Nou, dan ben ik om.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Joe.

Als je in de buurt van de kerk Driel aan de Maas bent en je loopt daar door het centrum, dan kan je hem zomaar tegenkomen. Want daar woont hij. Demian van Os. Je kent hem nog van Diamanten Ring. Had hij uitgebracht in maart, was het ongeveer. Grote hit eigenlijk wel voor hem. En nu is hij met een nieuw plaatje uitgekomen. Ik kreeg een appje en Silvan, ik heb een nieuwe plaat. Hard to get. Ik zeg ho. 200% puur Hollands. We gaan geen Engelse platen draaien. Hij zei nee, het is maar een klein zinnetje wat erin zit. Voor de rest is alles Nederlands. Ik zeg oké. Stuur maar op. En dit is het resultaat van geworden. Hard to get nu bij Radio Noordzee. Demian van Os, zijn nieuwste single.

0: zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Festool Bonus Weeks is twee halen, één betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
7: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
10: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuis in, mooi wonen.
10: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
16: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
17: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
18: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
19: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
20: Oh nee, verzekering.
19: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
20: Oh, wil ik wel.
19: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
21: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
23: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage dat ouders helpt bij het innen van alimentatie kan volgens onderzoek van RTL Nieuws met grote achterstanden. Medewerkers spreken van een hoge werkdruk, veel ziekteverzuim en een onveilige werksfeer. De wachttijd voor hulp zou zijn opgelopen van 10 dagen naar 10 weken. Expertisecentrum Off Limits slaat alarm over een sterke toename van online pesten met AI-beelden. In de eerste 9 maanden van dit jaar kreeg de organisatie 955 meldingen. En dat zijn er al meer dan in heel 2025. Volgens Off Limits circuleren op social media op grote schaal gemanipuleerde video's en afbeeldingen van scholieren en leraren, wat grote gevolgen kan hebben voor slachtoffers. Bijna 500.000 woningen in ons land hebben problemen met de fundering of kunnen die op korte termijn krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer TNO. Volgens deskundigen verergert de aanhoudende droogte de situatie, onder meer doordat kleigrond krimpt. De kosten voor herstel kunnen oplopen tot tienduizenden euro's per woning. En konijnen moeten helpen om het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot te halen. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in omliggende duingebieden, onder meer door het uitzetten van extra konijnen. Die zorgen met hun gegraaf voor een gezondere natuur, waardoor bedrijven in de haven misschien vanaf de eerste helft van 2027 weer vergunningen kunnen krijgen. Het weer, het wordt een bewolkte dag met kans op regen. Al schijnt vanmiddag ook de zon, daarbij wordt het een graad of 16. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard een uur extra reistijd. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen. Ook daar is de vertraging een uur. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kwartier vertraging na een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam, 30 minuten vertraging tussen Breda en Dordrecht. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 20 kilometer file, daar is de vertraging 3 kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Breda, daar staat een lange file door een ongeluk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 11 kilometer. De vertraging is nog een uur, de rijbaan is inmiddels wel weer vrij.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: de radio. En je hoeft niet naar huis vannacht.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtendshow van Noordzee. Ingecheckt ben je, hartstikke fijn. We gaan je zo meteen verwennen hoor, met Lassa Lange Frans, Wesley Bronkhorst. De line-up is ongekend eigenlijk, hè? En je hebt je welkom via de app van Radio Noordzee. Download hem eventjes via Google Play of in de App Store. Heb je altijd gewoon de beste kwaliteit in je linker of je rechter kontzak zitten. Gewoon bij op je telefoon, weet je wel. Dat is mooi. Ja, deze man wordt binnenkort, nou, over een paar maanden, wordt hij voor het eerst vader. Als alles goed gaat, samen met zijn verloofde sterren, is hij in verwachting. Zo zeggen ze dat dan, hè. Ja, wij mannen staan er maar een beetje bij, hoor, wat dat betreft. We hebben niet echt een hoofdrol daarin. Ja, laat als het geboren is, maar tijdens de zwangerschap, nou ja. In ieder geval, hij wordt vader. Ik heb het over Lars Bos. 30 jaar is hij ondertussen al, maar je kent hem beter als rapper Sneller. En ik snap wel dat hij deze plaat als voorbereiding heeft gemaakt, samen met Mark Floor. Want ja, als je helemaal een babytje hebt, heb je er geen tijd meer voor. Dus tot die tijd moet je gewoon lekker even gaan zitten in een park, met een biertje en met je vrienden.
2: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn hoofd.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Wesley Bronkhorst hoorde je. Lange Frans en Lassa. En Plan de Champagne. Dit is Radio Noordzee. Langzaam gaan we richting de eerste koffie. Maar heb je al een bakje op? Oh, wat lekker, joh. Ja, waarom ook niet? Maar goed, ochtendkoffie drinken we deze ochtend samen met een zanger. Bart van Loon. Trouwens, morgen Marvin de Geest. Hij heeft een leuke nieuwe single. En voor volgende week heb ik ook Marco den Hollander al uitgenodigd. Dus de komende dagen zitten we lekker. Maar eerst tijd om even een klassieker uit de kast te plukken hier. Uit de archieven van Radio Noordzee. Dit is Hans de Boy. En een vrouw zoals jij. Hij zingt wel vaak over vrouwen, hè? Als de boy, hè? Obsessie is dat volgens mij.

0: NOS Top 30. Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Een noodkreet vanuit onze lift. Ik zit.

Tony Thijs en Mo hoor je het midden bij Radio Noordzee. Zeg, de plaat die je zo gaat horen, daar zit een soort piep in. Als je daar gevoelig voor bent, dat is dan heel vervelend. Is dat een draadje los of zo? Dat komt namelijk uit het programma Beste Zangers. Het is een klassieker. Officieel is hij van Clouseau. Allee, domino, rostel. Maar Yves Berens heeft de plaat opnieuw uitgebracht. En ja, dat is dus uit dat programma. Verlangen heet de plaat. Met die hoge piep erin. Luister goed. Ga je hem niet aan ergen, zou ik zeggen. Oké. Okay.

0: Stinkt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
5: Big deals bij Keukenconcurrent.
4: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
13: Haiboe.
12: Haiboe.nl.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
15: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
17: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
20: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Thuisbatterij.
25: Einde salderingsregeling.
26: Teruggeleverd kosten.
27: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
28: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
29: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
29: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
5: Bijna 500.000 huizen in Nederland hebben funderingsproblemen of dreigen die te krijgen door onder meer de aanhoudende droogte, meldt TNO. Vooral op kleigrond, zoals in delen van Arnhem, kunnen huizen verzakken en muren scheuren. En die schade kost je tienduizenden euro's. Ouders die hulp nodig hebben bij het innen van alimentatie moeten steeds langer wachten. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de wachttijd bij het LBIO is opgelopen van 10 dagen naar 10 weken. Medewerkers spreken van grote achterstanden, hoge werkdruk en veel ziekteverzuim. En konijnen moeten het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot helpen. Door in de duinen te graven maken ze ruimte voor zeldzame planten en insecten. Het kabinet trekt €50 miljoen uit voor natuurherstel, zodat bedrijven straks weer vergunningen kunnen krijgen.
4: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
6: De ochtendspits verloopt druk, maar het hoogtepunt hebben we inmiddels wel gehad. De files die opvallen staan nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 7 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar rommel op de weg, 2 rijstroken zijn dicht. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard, een uur vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht ook een uur oponthoud tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Een half uur extra reistijd, de linker rijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum. 3 kwartier vertraging. Half uur oponthoud op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. 11 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een uur. De oorzaak is een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht.

0: Papa's geld hoorde je bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, ik schenk van zijn bakje in, want hij is aan de telefoon. Dames en heren, Bart van Loo. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoi.
0: Dat klinkt fris en fruitig, klopt dat?
2: Ja, Bart is al helemaal wakker, absoluut. En leuk jou weer te spreken.
0: Nou, wederzijds, want je bent weer... Ja. Ja, jij zit niet stil volgens mij, hè?
2: Nee, dat kun je wel zeggen. 2 jaar geleden begonnen en nu de 6e single uitgekomen. Dus daar zit je niet echt stil volgens mij.
0: Nee, je bent echt... En hoe is het met jouw fanbase?
2: De fanbase, ja, die begint wel langzaam op gang te komen. En dat merk ik vooral dan op het schoolplein tussen de vaders op school en de mensen die ik tegenkom tijdens het optreden. Van, ik heb je liedje gehoord en ik voelde er dit bij. En dit was mooi of dit was leuk. Dus ja, dat zijn wel leuke reacties. Dat zijn wel warme dingen om te mogen horen, ja.
0: Heb je al van die meiden die voor het podium staan met een t-shirt van jou of niet?
2: Nou ja, ik zal je eerlijk vertellen. Ik doe voornamelijk ook optredens voor zorginstellingen.
0: Ja.
2: Dus er staan wel meiden voor het podium, maar er zijn denk ik toch andere meiden dan jij je nu inbeeldt.
0: Fantastisch.
2: Ja, zonder gebied. Wel heel mooi overigens. Ja, precies, inderdaad.
0: Ook heel mooi.
2: Ik kijk me wel soms heel verliefd aan, ook wel verlegen van, maar goed, ja.
0: Bart, ik denk in beelden, hè Bart, dus pas op.
2: Daarom, ik denk ik schets maar even het juiste beeld voor je.
0: Jij bent niet onzichtbaar, zo heet de plaat wel, hè, onzichtbaar. Vertel er eens over.
2: Onzichtbaar, ja, dat is inderdaad de nieuwe plaat die uit is gekomen. Ik vond het een heel mooi thema om daarvoor te schrijven. Ik schrijf zelf allemaal liedjes in de Soundwave Studio met een vast schrijversteam. En ik dacht, onzichtbaar is misschien wel een heel mooi thema en woord om vast te pakken. En toen kwamen we al snel op het idee om onzichtbaar te pakken in de zin van onzichtbaar terwijl je recht voor me staat. Dus je voelt dat diegene, die staat wel voor je, maar het is niet degene zoals je hem kent of nog kende van vroeger, of ja, dat kan op heel veel plekken toepasbaar zijn. Dus dat vonden we een hele mooie wending in het geheel. En zo zijn we eigenlijk een liedje verder gaan maken.
0: Dat is wel een mooi onderwerp eigenlijk. Wat ook vaak is, hè Bart, als je met mensen bent, als je 1-op-1 bent met iemand, is het prima. En is er iemand, is er iemand erbij, een derde persoon, dan is die andere persoon ineens wel heel anders aan het doen. Ken je dat?
2: Ja, dat herken ik zeker, absoluut. Maar ook... Ja, dat is best bijzonder inderdaad. Maar je krijgt ook, wat ik nu ook laatst te horen kreeg, toevallig ook op een schoolplein van een vader. Die zitten in een moeilijke relatie, echtscheiding, dat soort dingen. En die zegt ook van ja, ik zie mijn partner nu ook heel anders dan de tijd dat we nog gelukkig samen waren. Dus die is ook echt onzichtbaar voor mij geworden, terwijl diegene nog gewoon recht voor me staat. Dus het is wel... Dat maakt het wel heel waardevol dan, zo'n lied inderdaad. Ja,
0: als je dan alimentatie moet gaan betalen, dan gaat iemand heel anders eruit zien ineens. Hè? Ja.
2: Dan wordt het in één keer anders. Ja, zo gaat dat, hè. Ja.
0: Hey Bart, onzichtbaar ben jij zeker niet, dus op het schoolplein en op alle, in de bejaardentehuizen. Maar wat komt er nog aan qua bijzondere optredens? Want is er iets in jouw agenda waar je naar uitkijkt?
2: Er staat een stip op de horizon, om het zo maar te zeggen.
0: Wat is die stip?
2: Die stip is een eigen theaterprogramma. Dus ik ga theater in.
0: Wow.
2: En met liveband en eigen liedjes. Want dat is denk ik toch wel de plek waar mijn liedjes het best tot hun recht komen.
0: Gefeliciteerd man, wat leuk.
2: Dankjewel. Ja.
0: Wanneer is dat?
2: 2028. Dus het is wel echt iets om naar uit te kijken.
0: Ja.
2: Maar je moet het theater al vroeg vastleggen. Ja. En het is echt een serieus theater. Dus het zijn wel bijna 500 stoeltjes die dan zeg maar ook gevuld moeten worden.
0: Ja, spannend.
2: Repeteren met de band. Er komt nu ook nu repertoire uit om dat programma van 2 uur te kunnen vullen met eigen muziek.
0: Ja.
2: Dus we werken er naartoe. Maar hoe we er naartoe werken, hoe we naartoe leven, dat zal ik allemaal delen met iedereen die het graag wil zien op de socials en zo.
0: Hartstikke
2: leuk. Dus het is wel heel leuk. Leuk om te doen.
0: Ja, Bart van Loon op de socials, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Oh, heel goed. Bart, we gaan genieten van jouw nieuwe single Onzichtbaar hier bij Noordzee. Ik wens je veel succes. En voor 2028 denk ik dat we elkaar nog wel een keer gaan spreken.
2: Nou, dat zou superleuk zijn. Super bedankt, hè?
0: Graag gedaan, Bart.
2: Oké, groetjes.

Samuel Welter hoor je in de Russo. En boom! Bij Radio Noordzee. En daarvoor de nieuwe single van Bart van Loon. Onzichtbaar heet de plaat. Goedemorgen. 200% puur Hollands. Prachtig duet. André Hazes. Met Paul de Leeuw. Hey, Hazes. Hazes-app, hè? Voor die kaarten. Heel

0: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
8: Yes!
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes!
11: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
12: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
13: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
14: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Alle Sigma verf bestel je bij
17: verfwinkel.nl. Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
18: What a lot! And give you a lot!
17: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage dat ouders helpt bij het innen van alimentatie kan volgens onderzoek van RTL Nieuws met grote achterstanden. Medewerkers spreken van een hoge werkdruk, veel ziekteverzuim en een onveilige werksfeer. De wachttijd voor hulp zou zijn opgelopen van 10 dagen naar 10 weken. Expertisecentrum Off Limits slaat alarm over een sterke toename van online pesten met AI-beelden. In de eerste 9 maanden van dit jaar kreeg de organisatie 955 meldingen. En dat zijn er al meer dan in heel 2025. Volgens Off Limits circuleren op social media op grote schaal gemanipuleerde video's en afbeeldingen van scholieren en leraren, wat grote gevolgen kan hebben voor slachtoffers. Bijna 500.000 woningen in ons land hebben problemen met de fundering of kunnen die op korte termijn krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer TNO. Volgens deskundigen verergert de aanhoudende droogte de situatie, onder meer doordat kleigrond krimpt. De kosten voor herstel kunnen oplopen tot tienduizenden euro's per woning. En konijnen moeten helpen om het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot te halen. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in omliggende duingebieden, onder meer door het uitzetten van extra konijnen. Die zorgen met hun gegraaf voor een gezondere natuur, waardoor bedrijven in de haven misschien vanaf de eerste helft van 2027 weer vergunningen kunnen krijgen. Het weer, het wordt een bewolkte dag met kans op regen. Al schijnt vanmiddag ook de zon, daarbij wordt het een graad of 16. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het is een drukke ochtendspits, het hoogtepunt hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is extra vertraging tussen Amersfoort-West en Barneveld. Nu 12 kilometer file met een uur extra reistijd. Er ligt daar rommel op de weg, er zijn opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht en Veenendaal over de A27 en de A12. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar zien we de nasleep van een ongeluk. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 3 kwartier extra reistijd. De rijbaan is daar wel weer vrij. Op de A2 bij Den Bosch naar Utrecht tussen Vught en de afrit Geldermalsen 3 kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Ook 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Renkum. Langzaam rijden en stilstaan met 3 kwartier vertraging na een ongeluk. A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en knooppunt Waterberg. Een uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: lekker door.
1: Ja. De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: En Rutger van Barneveld, die hoorde net zoeler zomerdachten. Langzaam kruipen richting de wintertijd. Hè. Dit gaat weer over een paar weken gaat dat in. Hè. 24 oktober, als ik me niet vergis. Gaat de klok niet vooruit, maar achteruit. Kan je een uurtje langer uitslapen. Vandaag 8 oktober, dag van de drogist. En de landelijke lief- en leeddag. Om zo een beetje met je buren contact te houden of alles wel goed gaat. Ja. Koningin Maxima die gaat de appeltjes van Oranje uitreiken. En vanavond is het Gouden Televisie Gala. Kanshebbers voor de ring zijn Kassa. Gaat stoppen, hè. Woeste Grond. En de Bondgenoten. Wil je meestemmen? Nou, als je ons wil helpen. De Bondgenoten vinden wij bij Noordzee erg leuk. Misschien is dat een goede tip. En vandaag begint ook in Leiden het Internationaal Filmfestival. Ja, ook daar is er een filmfestival. Leuk, hè?

0: Power Billy Dansen, Afro Bros. Ja, ik vind het een leuke versie, maar ik denk nog steeds dat het origineel beter is. Dat denk ik echt. Ik denk dat elke feesttent toch liever het origineel hoort. Hoewel dit wel heel modern is, hoor. Lekker bubbling dansen. Dat kan Frans Bauer ook goed, hè, bubbling dansen.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Dan nu tijd om een plaat toe te voegen aan de Hollandse Meestergalerij. We zijn bij de letter E qua titels beland. En daar vinden we een band van Xander de Buisonier. Hij zat inderdaad vroeger in Volumia. Beetje ging uit elkaar. Maar deze plaat staat, die stond wel op een van hun albums. En het is een mooie plaat, bijna een beetje vergeten. Eeuwig zou te kort zijn, we gaan de plaat toevoegen.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: topper van de Jelste. Zwerversteken en Houdini. Ook terug te vinden in onze Noordzee Top 30. Die je trouwens weer vanaf zaterdag hoort tussen 2 en 4. En op zondag herhalen we hem in de ochtend tussen 10 en 12. Mis dat niet. Zo dadelijk voor je. Muziek van Guus Meeuwis. En ook Vagant is ingecheckt. Plus Monique Smit komt eraan.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes! Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
11: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
12: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
13: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: De jackpot van Euro.

0: Loterij, speelbewust 18 plus.
1: Happy nieuws! Kaartje de Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw en ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Haal de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
10: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Steeds meer Nederlanders gaan op vakantie met hun elektrische auto. De angst voor te weinig laadmogelijkheden is verdwenen. Dat staat in een ANWB-onderzoek waar het AD over schrijft. Kijk wel uit voor verborgen kosten, waarschuwt de ANWB. Sommige laadpalen in het buitenland blijven geld rekenen als je accu al vol is. Als het kabinet niks doet aan de benzineprijzen, veranderen veel gemeenten aan de grens in spookdorpen. Winkels en tankstations verdwijnen omdat veel Nederlanders naar Duitsland gaan. Daar zijn benzine, boodschappen en andere spullen veel goedkoper. Den Haag zou er iets aan kunnen doen, bijvoorbeeld accijnzen schrappen. En ouders die hulp nodig hebben bij het innen van alimentatie moeten steeds langer wachten. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de wachttijd bij het LBIO is opgelopen van 10 dagen naar 10 weken. Medewerkers spreken van grote achterstanden, hoge werkdruk en veel ziekteverzuim.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Elders op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer langsbereid en stilstaan met een half uur vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug naar zo'n 20 minuten oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer met ruim een half uur oponthoud. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum daar 20 minuten vertraging in 15 kilometer file. A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en Heteren 16 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. En op de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Vaassen en de afrit Schaarsbergen 18 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij.

0: Guido van der Graaf samen Beter Af Alleen.
1: Met Radio Noordzee naar Holland Zingt Hazes.
0: Hou goed alle hits van Hazes in de gaten. Hoor je een klassieke langskomen van Hazes Senior. Hoef je alleen maar Hazes te appen. En dat doe je met de Radio Noordzee app. En die is weer gaan ze downloaden in de App Store bij Google Play. Stuur Hazes door en word vanmiddag gebeld bij René Verkerk in de middagshow. Wie weet ben jij er volgend jaar bij als eerste bij Holland Zingt Hazes. Zou toch leuk zijn, hè? Het is je meer dan gegund. Dus hoor je Hazes, Hazes appen. Meer hoeft niet.

Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

Had ook nog een hoge toon kunnen doen. Als Joningen was geweest, had hij een hoge toon gedaan. Maar goed, maar de hoge kamer hield hem wat lager. En prima natuurlijk, hè. Kroeger in de hemel hoorde je bij Noordzee. En Claude ervoor en Leila, moet je zeggen. Niet vergeten, de lunch wordt vanmiddag gepresenteerd deze hele week. Dus vandaag en morgen nog door Django Wachter. En Wouter Koorman, die is er ook bij. Dus het is erg gezellig tussen 12 en 1. En zo.

0: je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot ruimte.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
7: Big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
20: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden.
2: De benzineprijs loopt weer op door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is gestegen naar 2,71 euro en nadert daarmee het recordniveau. Ook de prijzen van olie en gas stijgen. Volgens ING zijn de kosten voor het vervoer van olie per tanker inmiddels opgelopen tot zo'n $500.000 per dag. En dat is 10 keer meer dan vorig jaar. Als het kabinet niks doet aan de benzineprijzen, veranderen veel gemeenten aan de grens in spookdorpen. Winkels en tankstations verdwijnen omdat veel Nederlanders naar Duitsland gaan. Daar zijn benzine, boodschappen en andere spullen veel goedkoper. Den Haag zou er iets aan kunnen doen, bijvoorbeeld accijnzen schrappen. Een drama op een weg in het noordoosten van Berlijn. Daar zijn gisteravond bij een inhaalactie 4 tieners om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje in de leeftijd van 14 tot 19 jaar waren met een bromfietsgroep een rit aan het maken toen ze frontaal werden aangereden. Een automobilist kwam op hun weghelft toen hij een paar auto's voorbij wilde gaan. Hij raakte gewond omdat zijn auto in brand vloog. En Amerika kan zich opmaken voor de eerste orkaan van het stormseizoen. Die heet Isaias en zit nu in de Golf van Mexico en trekt mogelijk morgen of zaterdagochtend aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. Vooral de staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida lopen risico. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor zware regenval, overstromingen en misschien zelfs een verwoestende stormvloed. Dan nog wat weer in Nederland. Het is bewolkt en er kan een bui vallen. Later vanuit het westen wat zon. Het kan flink waaien en het wordt ongeveer 16 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
21: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Bare Minimum van Roxy Dekker hier op Radio Noordzee. Je luistert naar Marleen. En we zijn begonnen met het eerste uur. Het is even over 10 op deze donderdag 8 oktober. En wat schiet het allemaal alweer op, hè? Even kijken, is er nog wat bijzonders te melden over deze dag? Je weet inmiddels als vaste luisteraar dat ik het altijd leuk vind om even te kijken. Nou, wie kunnen we bijvoorbeeld eens even feliciteren? Nou, dat zijn best wel wat mensen. Annemiek van Vleuten bijvoorbeeld, hè, de Nederlandse wielrenster. Die is vandaag jarig, geboren in 1982. 30 jaar daarvoor is geboren Jan Marijnissen van de SP, Nederlandse politicus. Natuurlijk Sigourney Weaver, Amerikaanse actrice, die is jarig. Maar weer even terug naar Nederland vinden we dat Jack Spijkerman ook jarig is. En Maurice de Hond. Nou, zo kunnen we bij best wel aardig wat mensen feliciteren. En dat doen we natuurlijk met een leuk nummer. Want in het donker zien ze je niet van Cadans. Dat leek me dan wel weer gezellig om daarmee te beginnen. Je krijgt zometeen natuurlijk ook een uitgebreide shownieuws-update. En onthoud, hè, let even op, als je André Hazes hoort, een klassieker, dan weet je wat je moet doen. Doen, hè?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Johan Derksen noemt de aangekondigde aangifte tegen hem door Denk-Kamerlid Ergin kinderachtig. Ergin wil aangifte doen vanwege een uitspraak die Derksen dinsdag deed over onverdoofd slachten. Daarbij stelde hij voor om bij het Kamerlid als proef zijn keel door te snijden. Volgens Derksen was dat bij wijze van spreken bedoeld. In Vandaag Insight zei hij woensdagavond dat zijn woorden uit hun verband zijn gehaald en dat hij niet heeft opgeroepen tot geweld. Peter-Jan Rens mag toch naar de uitreiking van de televisiering. De 75-jarige presentator kreeg eerder te horen dat er geen plek meer voor hem was. En dat verbaasde hem, omdat hij sinds zijn winst in 1989 ieder jaar een uitnodiging ontving. Tegen de Telegraaf noemde hij de afwijzing kwetsend. Rens dreigde daarop met een eigen cameraploeg naar het gala te komen. Woensdag kreeg hij alsnog excuses van de organisatie. Er bleken fouten te zijn gemaakt en er was toch plek voor hem. En Catharine Keil heeft met een sneer gereageerd op de verkiezing van Harry Mens tot slechtste presentator van het jaar. Mens kreeg de zogenoemde tv-knol vanwege zijn ongemakkelijke interview met Keil in het programma Business Class. Volgens de jury luisterde hij slecht en beëindigde hij het gesprek voortijdig. Tegenover Shownieuws reageert Keil op zijn prijs. Ze feliciteert hem met de woorden: heeft hij er eindelijk ook een.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. 200%

Daar heeft Quincy natuurlijk helemaal gelijk in. Morgen weer een dag. Ja, en ik zei net wel, als je André Hazes hoort, dan weet je wat je moet doen. Maar misschien weet je dat helemaal niet. Nou, in dat geval licht ik dat heel graag nog even toe. Hoor jij nou een klassieker van André Hazes? En wil jij kans maken op kaarten voor het Holland Zingt Hazes concert? Dan moet je in de actie schieten. Want dan kan je via radionoordzee.nl of via de Radio Noordzee app, die je meteen even kunt downloaden op je telefoon natuurlijk, kun jij een berichtje sturen naar de studio. Doe dat dan met het woord Hazes. Want dan maak jij kans om kaarten te krijgen voor die concerten. Dat is natuurlijk super te gek. Dan is het wel heel leuk, want dit nummer is Bachata.

0: de jonge bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Alle Sik & Verf bestel je bij...
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
11: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Een nacht als deze van Mo.
1: Met Marleen mee naar het jaar
0: 1990. Dat is het jaar waar ik jou deze hele week al mee naartoe neem. Kun jij je nog herinneren wat je toen deed? Hoe oud je was? Hoe je je toen voelde? Zat je misschien op school of werkte je al? Wat gebeurde er allemaal in jouw leven? 1990. Ik was, even kijken, hoe oud was ik? Oh my days. Ik was 29. Ja, 29 was ik. Nou, in de wereld gebeurde er in ieder geval genoeg, want in dat jaar werd de basis gelegd aan het World Wide Web. Dus het wereldwijde web, www. Die wij nu allemaal kennen natuurlijk. Een jaar later lanceerden deze mannen de eerste website ter wereld. Maar er gebeurde meer. En ik hoop niet dat jij destijds buiten was of misschien wel in de auto zat op 25 januari 1990. Want toen raasde de zware storm, ook wel bekend als orkaan Daria, over Nederland en West-Europa. Er vielen in Nederland 17 doden. Er werd aan de kust een gemiddelde windkracht van 11 gemeten. Soms wel 12 ook op sommige plekken. Windstoten in IJmuiden en Schiphol van 160 km per uur. En ja, dat kwam helaas voornamelijk voor. De piek van die storm was in de avondspits. Hè. Dus ja, treinen, het wegverkeer werd zwaar ontregeld. Vrachtwagens waaiden om, caravans waaiden om. Schiphol was niet te bereiken. En er vlogen uiteraard ook geen vliegtuigen op dat moment. Ja, dat was dus allemaal in 1990. En misschien als je de leeftijd had om in de auto te zitten, kun je dat nog goed herinneren. Even terug naar de muziek, want daar gaat het natuurlijk ook om hier bij Radio Noordzee. Ik heb uitgekozen uit dat jaar deze van Clouseau. Daar gaat ze.

Jij bent zo, Jeroen van der Boom. Zometeen, want dat is bijna 11 uur. Dus zometeen na de klok van 11 in het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Het verhaal over een bergbeklimmer die dus beweert de Mount Everest te hebben beklommen. Maar daar staan wat vraagtekens bij. Dat hoor je straks eerst deze, oorworm kan ik wel zeggen. Jij was bij mij van Edcilia Rombly, haar nieuwe single.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
6: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
8: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
12: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
13: Ik heb hier de biefstuk Bali.
14: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
13: Geniet ervan.
12: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
16: Yes!
17: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
19: Goed plan, zonneplan.
15: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
16: Yes!
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
23: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
25: De grootste energieslurpers in huis?
26: Wat kost al die kleding nou echt?
25: Wat heb je nog aan zonnestroom?
27: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
28: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
0: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike kan weer lopen, ruim een week na haar mislukte executie. Volgens haar advocaat heeft Pike rondgelopen in haar ziekenhuiskamer. Eerder werd al bekend dat ze weer kan praten. Over haar verdere herstel bestaat nog onzekerheid. Huizenkopers krijgen weer meer keuze op de woningmarkt. Volgens cijfers van makelaarsvereniging NVM neemt het aanbod van koopwoningen toe en staan woningen langer te koop. Daardoor is overbieden niet altijd meer nodig en krijgen kopers meer onderhandelingsruimte. Het aantal te koop staande woningen is gestegen tot bijna 40.000, het hoogste niveau sinds 2019. Het consumentenprogramma Kassa blijft bestaan, maar gaat wel van televisie verdwijnen. BNNVARA heeft bekendgemaakt dat het programma na 5 december online verder gaat. Eerder leek Kassa door bezuinigingen bij de publieke omroep volledig te verdwijnen. Alle ministeries moeten voor eind volgend jaar samen 750 regels schrappen of vereenvoudigen. Dat heeft staatssecretaris Erik van den Burg aan de Tweede Kamer laten weten. Het kabinet wil zo de regeldruk voor burgers en bedrijven verminderen. Vooral de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Sociale Zaken, Financiën en Justitie en Veiligheid moeten aan de bak. Om welke regels het gaat, is nog niet bekend. Het weer van tijd tot tijd zon, maar verspreid over het land ook buien. Bij soms nog een harde wind wordt het zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: vrijgezel. Hier op Radio Noordzee. En we zijn begonnen aan het tweede uur op 8 oktober. Marleen hier dus. En het is weer tijd voor...
1: Weetje.
0: Een weetje, want op 8 oktober 1984 claimt Bart Vos dat hij als eerste Nederlandse bergbeklimmer de Mount Everest heeft beklommen. Maar ondertussen in de Nederlandse en internationale klimwereld wordt die bewering inmiddels vrij algemeen betwijfeld. Het is volgens experts onwaarschijnlijk dat Vos de top van de Mount Everest heeft gehaald. En de Nepalese Klimmersbond die schrapte zijn naam dus in 2003... van de lijst met succesvolle Everest-beklimmers. Ik vind dat wel een wonderlijk verhaal, want hoezo claim je dat dat waar is als dat niet is? Moet je voorstellen dat je dan jaren op feestjes en partijen hebt volgehouden. Ja hoor, ik heb de top bereikt. En dan blijkt dat gewoon allemaal niet waar te zijn. En ja, ik weet niet precies hoe ver die is gekomen. Maar dat kun je toch ook al gewoon zeggen. Hé, maar goed. Dan haal je die top misschien net niet. Hè? Who cares? Maar in ieder geval, ik vond het een opmerkelijk verhaal en wilde dit gewoon even met je delen. Wat ik ook graag met je wil delen is deze prachtige plaat van Bente. Kan je me zien? Heel mooi.

0: Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Gordon is dankbaar voor de bijzondere relatie die hij heeft met zijn grote liefde Patrick. De twee kennen elkaar al bijna 40 jaar en hadden 11 jaar lang een liefdesrelatie. Inmiddels zijn ze op een andere manier samen. Tegen de Telegraaf vertelt Gordon dat ze nog altijd samenwonen, maar geen seks meer hebben. Volgens de zanger draait hun relatie vooral om geborgenheid, vertrouwen en respect. Johan Derksen noemt de aangekondigde aangifte tegen hem door Denk-Kamerlid Ergin kinderachtig. Ergin wil aangifte doen vanwege een uitspraak die Derksen dinsdag deed over onverdoofd slachten. Daarbij stelde hij voor om bij het Kamerlid als proef zijn keel door te snijden. Volgens Derksen was dat bij wijze van spreken bedoeld. In Vandaag Inside zei hij woensdagavond dat zijn woorden uit hun verband zijn gehaald en dat hij niet heeft opgeroepen tot geweld. En Peter-Jan Rens kan weer opgelucht ademhalen. Hij mag namelijk toch naar de uitreiking van de televisiering. De 75-jarige presentator kreeg eerder te horen dat er geen plek meer voor hem was. En dat verbaasde hem, omdat hij sinds zijn winst in 1989 ieder jaar een uitnodiging ontving. Tegen de Telegraaf noemde hij de afwijzing kwetsend. En Rens dreigde daarop met een eigen cameraploeg naar het gala te komen. Woensdag kreeg hij alsnog excuses van de organisatie. Er bleek een fout te zijn gemaakt en er was toch plek voor hem.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: tijd voor de Link voor Marleen. Het is deze hele week hart. En daarmee bedoel ik dat orgaan waar de liefde groeit, de emoties zitten. Het orgaan dat gebroken kan worden, maar ook geheeld kan worden. Lief kan hebben en een heel belangrijk deel van ons leven is natuurlijk. Er zijn dan ook ontzettend veel Nederlandstalige nummers over geschreven. De Link van Marleen van vandaag. We gaan vandaag naar het jaar 2005. Aan het einde van dat jaar werd dit nummer geschreven in Ierland. Tijdens de reis van de band van wie dit nummer is, Bluff. En dat had alles te maken met het maken van hun album Umoja. Donker Hart heet het. Het werd later opgenomen in Sint-Petersburg met een strijkorkest als begeleiding. En dat strijkorkest kwam dan weer uit Rusland. Een multi-internationaal gebeuren dus op deze plaat. Ja, en waar Bluff natuurlijk onbekend staat, zijn die prachtige teksten. Dus vandaar dat ik heb gekozen voor Donker Hart van Bluff.
1: De Link van Marleen.

0: kleine jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Hoorre.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed?
8: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
17: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

als je de keuze had op Radio Noordzee. En dan is het nu zover. Die lege plek op de playlist is inmiddels ingevuld. En dat heeft Elise gedaan door mij een berichtje te sturen via de Radio Noordzee-app. Superleuk dat je dat hebt gedaan, Elise. En ook heel leuk dat jij voor deze plaat hebt gekozen. Misschien weet je het ook niet. Mijn vriendinnetje die zat in dit groepje. Mijn allerbeste bestie, Mandy Huids, zat in Frissel Sissel. En deze dames die stonden natuurlijk op het Songfestival als 16, 17-jarige op hun blote voetjes. En jij bent ongeveer even oud als ik het zo zie. Want jij hebt dit vrij bewust meegemaakt destijds en van ze genoten. En jij was ook fan van deze meiden. Luister eens naar die jonge stemmetjes. Dankjewel, Elise.

0: prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
7: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
13: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow!
19: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
24: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Echinavor.

0: Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Echinaforce-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Er is afgelopen week 1 iemand overleden aan het West-Nijl-virus. En daarmee lijkt de uitbraak inderdaad over zijn hoogtepunt heen, zegt het RIVM. 3 mensen raakten besmet. Het totaal aantal doden staat nu op 10. Alle besmette patiënten kregen het West-Nijl-virus door een beet van een besmette mug. Opnieuw een steekpartij op een school in Polen. Een oud-leerling van een basisschool heeft een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge is aan zijn verwondingen overleden. De dader, een jongen van 15, is opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Gisteren was er ook al een steekpartij op een school in Polen en daarbij raakten 9 mensen gewond. BNN-VARA-corrivee en bedenker van Kassa, Felix Meurders, is blij dat het programma online blijft bestaan. Hij hoopt wel dat de essentie ervan behouden blijft. Het consumentenprogramma dreigde door bezuinigingen helemaal te verdwijnen, maar gaat dus online door. Een mooie manier om jongeren te bereiken, zegt Meurders, die Kassa zelf ook jarenlang presenteerde. Stond je vanmorgen op weg naar werk vast in de file, dan was je niet de enige. Het was extreem druk op de weg. Reden is de omslag naar regenachtig weer en ook ongelukken zorgden voor vertragingen. Op het drukste moment stond er volgens Rijkswaterstaat bijna 500 kilometer file. Het was rond 8:30. Het weer van tijd tot tijd zon, maar verspreid over het land ook buien. Bij soms nog een harde wind wordt het zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: met jou.
1: Zoe Levi samen met Aaron Bloemaert.
2: De Radio Noordzee Lunch.
1: En tranen van goud, daarmee werd het even over 12. En is hij weer aangeschoven, Django Wagner.
3: Ja. We zijn er weer, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik ben blij dat ik er weer maar bij me
1: zijn. Nou, wij zijn ook blij dat je er weer bent.
3: Ja, Wouter, dit is gewoon geweldig om te doen. Ik ben jaloers op jou van al die mooie dingen die je gewoon een hele week gewoon mag doen. Gewoon.
1: Mag beluisteren ook.
3: Ja, ook ja. Gewoon mag beluisteren. Gewoon. Maar gewoon, ook gewoon die dingen die jij gewoon zelf doet. Gewoon. Het is gewoon heerlijk om naar te luisteren.
1: Absoluut. Nou, goed dat je er weer bij bent. We gaan weer een uurtje inderdaad even herinneringen ophalen. En goede muziek draaien ook, hè?
3: Ja.
1: En nou, over de volgende, Rob van Daal. Heb jij nog wel wat te vertellen volgens
3: mij? Ja, Rob van Daal, avant terrible, zo dat is hij zelf noemt natuurlijk.
1: Ja.
3: Maar het is gewoon, deze man, als hij binnenkomt, die staat altijd aan. En je wordt zelf heel erg vrolijk van hem. Het is gewoon, het liedje wat we straks gaan beluisteren, ook luisteren, dat is gewoon echt gewoon, staat echt gewoon in het teken van hem gewoon. Dit is gewoon echt gewoon op, Rob van Daal op een top. En laten we eerlijk zijn, deze moest wel in de lijst, want ik ben zelf al jaren fan van Rob van Daal. En als Rob dan een keer tussendoor een liedje van een ander durft te zingen, zeg ik, Rob, wil je even heel graag weer je eigen liedje gaan zingen? Want Rob is gewoon een maatje voor het leven. En ik hou van

0: lekker oud.
1: De Radio Noordzee Lunch. Samen met Django Wagner.
2: Dat wisten ze destijds ook niet, dat het misschien toch weer een beetje actueel zou worden, deze van Doe Maar.
3: Ja, nee, Doe Maar is ook gewoon, ja... Heel apart. Ze zijn ja, gewoon iconisch. Gewoon in hun doen en laten. Hun zijn eigenlijk begonnen bij Johnny Hoes. Ik weet niet of dat je dat ook wist.
2: Nee.
3: In de studio's van Johnny Hoes.
2: Oh.
3: En ja, ik ken ook al die liedjes van Doe Maar. Dat is heel erg gek. En ja, daar ben je ook mee opgegroeid. Hè? De jaren 80, dat was gewoon echt gewoon mijn opgroeijaren, zeg maar. En, ja, Doe Maar eens. Ja, dat zal ook altijd blijven. Dat is voor de rest van je leven zit het gewoon in je hart getatoeëerd.
2: Nou, ik weet nog, ik zat meer in de jaren 90 dan op de in mijn schoolperiode.
3: Ja, een stuk ouder als jij.
2: Ja, ik wil er niet invrijven hoor.
3: Nee,
2: maar
3: nee.
2: Ik weet nog dat Doe Maar, ja, die muziek, dat was stoer gewoon.
3: Ja, toen was het me luisteren. En net zo op school ook me luisteren. Dan was het echt, het was Doe Maar, het was Madness, het was Kiss. Wat de jeugd allemaal luisterde. En ja, omdat ik natuurlijk meer van Nederlandstalige ben, dan werd het voor mij natuurlijk Doe Maar.
2: We draaien ook je eigen muziek in de lunch.
3: Oh.
2: Ja, daar ontkom je niet aan. Daar zijn vaders voor. Kun je daar wat over vertellen?
3: Daar zijn vaders voor, ja. Ja. Heel veel mensen vragen aan mij, wat is nou jouw mooiste liedje? Wat vind je zelf je mooiste liedje? En dan moet ik toch altijd wel weer zeggen natuurlijk. Iedereen verwachtte van dat ik Kali zou zeggen.
2: Mm-hmm.
3: Maar nee, dat is toch wel dit liedje. Dit liedje, daar zijn vaders voor. Want ook in de clip, mijn vader en allebei mijn zonen hebben erin meegespeeld. In die clip ook.
2: Ja.
3: En we hebben een aanvraag gedaan voor vaders die met hun kinderen dan in de clip wilden. Hebben we gewoon binnen een uur meer als 1000 foto's gekregen.
2: Wow.
3: En ik heb ook zelf al die foto's bekeken. Ik heb meegekeken. En daar zag ik bekende mensen die dan bij mijn optredens kwamen. Dus fans.
2: Ja.
3: En ik zei, ja, die moeten wel in.
2: Ja.
3: Die moeten wel in. En die moeten wel in. Dus, dus het zat al bijna vol. Dus we hebben echt een collage moeten maken om al die foto's erin te krijgen. En ja, nou ja, daar zijn vaders voor. Nou ja, ik ben blij dat ik mijn vader zijn zoon ben. En ik ben ook trots dat ik mijn vader zijn zoon ben. En ja, ik geef dat ook weer door aan mijn eigen zoon.
2: Ja, nou, we gaan daar naar luisteren.
4: Toen ik

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: pn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
1: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
2: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: De grootste energieslurpers in huis?
4: Wat kost al die kleding nou echt?
3: Wat heb je nog aan zonnestroom?
5: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
2: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
18: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
19: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
20: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
21: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
22: Slecht plan.
21: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan.

0: keukenspecialist.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's. 200% puur Hollands.
4: Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Django Wagner.

0: Lekker lunchen doe je met Radio Noordzee.
1: En met mij. Radio Noordzee Lunch.
0: Ja, met jou natuurlijk, Djoko. Natuurlijk, absoluut. Dit was Jong en Dom. Jij woont in Nuenen, hè?
2: Ja, ik woon in Nuenen, Brabant. Ja, bij Eindhoven.
0: Wat maakt dat dorp zo bijzonder? Ja, dat jij er woont natuurlijk.
2: Het Rozenberg-trio woont er.
0: Ja.
2: En het is eigenlijk het Vincent van Gogh-dorp.
0: Oh.
2: Vincent van Gogh heeft daar geschilderd. De aardappeleters komt uit Nuenen. En het is gewoon een lekker gemoedelijk dorpje.
0: Heb je daar altijd gewoond?
2: Vanaf 1981, toen was ik 11 jaar, zeg maar.
0: Wow, dat is best lang al.
2: Ja, behoorlijk. Ik heb in Liestad gewoond, waar de Bavaria vandaan. Ik mag geen reclame maken. En in Helmond heb ik gewoond.
0: Oh, ja.
2: En in Amsterdam, want daar ben ik ook geboren.
0: Oh, kijk. Dat kan dan niet anders, nee, natuurlijk. Ja. Rob Zorn.
2: Rob Zorn.
0: Ook uit Amsterdam, hè, volgens mij.
2: Ja. Rob Zorn is gewoon een beetje de tegenhanger van André Hazes. Hè. Het is ook ongeveer in dezelfde stal. Mm. En ja, we hebben hier dat liedje uitgekozen. Mijn beter ik. Ja, hoe mooi kan het zijn, hè? Met zo'n body als Schwarzenegger, maar geen 30 pond te dik, net als ik. Ja, nou, je ligt er helemaal in een duik. Laten we eerlijk zijn. Ja. Maar Rob is ook gewoon een hele fijne gozer. En nou, ik vind, en daarom zeg ik dat, en daarom heb ik deze ook gekozen, dat deze man ook gewoon hier op de radio ook gewoon zijn podium met je verdient. En daarom heb ik Rob Zorn gekozen met mijn betere.
1: De Radio Noordzee.

0: De lunch op Radio Noordzee. Suzanne en Freek, dromen in kleur.
1: De Radio Noordzee lunch.
0: Ja, Suzanne en Freek, die hebben ook een jaar achter de rug, hè?
2: Ja, die hebben een heel heftig jaar achter de rug.
0: Ja. En
2: ik vind het knap, super knap eigenlijk, van Freek dat hij zo positief in het leven staat.
0: Ongelooflijk is dat eigenlijk.
2: Ja, ja. Ja, ik zeg eerlijk, en gelukkig heeft hij het allemaal nog mee kunnen maken met zijn kindje, mm-hmm. Dat het allemaal geboren is en zo.
0: Ja.
2: En ik mag hopen dat het toch weer de betere kant op met hem gaat.
0: Laten we daarvan uitgaan. Ja, Suzanne en Freek dus. Hier op Radio Noordzee in de lunch. Die voor vandaag helaas alweer tot een einde is gekomen, Django.
2: Waarom moet dit nou zo kort duren?
0: Ja, het is ongelooflijk. Maar ik hoop dat je er morgen...
2: Superfijn. Ja, nee, luister. Morgen is de laatste dag. Dus
0: ja.
2: Al zal ik moeten kruipen. Ik kom gewoon en... En we gaan er morgen een mooie laatste dag van maken.
0: Ja, maar dat vind ik mooie woorden. En dat zie ik je morgen weer.
2: Tot morgen.
0: De laatste is van de Dijk. En als ze er niet is...
1: De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door...

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze

0: extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
15: Alle verf super voordelig.
16: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Let op. Geld lenen kost geld.
18: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
19: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
19: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
23: Simyo.
24: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en radionoordzee.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. De Consumentenwaakbond ACM wil dat het vaste tarief op je stroomrekening afhankelijk wordt van je gebruik en de tijd waarop je elektriciteit gebruikt. In een flatje ben je dan goedkoper uit, maar in een groter huis met laadpaal en warmtepomp honderden euro's duurder. De vereniging Eigen Huis is bang dat sommige mensen de rekening dan niet meer kunnen betalen. Nog wel even duren voordat de achterstanden bij het Openbaar Ministerie zijn weggewerkt. Die ontstonden bij de hack van vorig jaar, zegt een speciale commissie. Het OM haalde in juli alle systemen van het internet af omdat er was ingebroken in het thuiswerksysteem Citrix. In het rapport staat dat het kon gebeuren door slechte beveiliging en doordat er niks werd gedaan met signalen over de zwakte van het systeem. Het Amsterdamse stadhuis is vannacht beklad na een demonstratie. Er zijn zeker twee ramen kapot en bij de ingang was met rode verf een tekst gespoten. Gisteravond was er op de Dam een pro-Palestijnse demonstratie waarin de terreurdaden van Hamas werden verheerlijkt. Burgemeester Halsema noemt het vreselijk dat dat gebeurde onder het mom van demonstratievrijheid. En de zoektocht naar een puma die los zou lopen rond de luchthaven van het Zuid-Duitse München heeft nog niks opgeleverd. De Duitsers speuren naar het wilde dier met drones en een helikopter. Ook warmtecamera's hebben de puma nog niet gespot. Zo'n 50 mensen zoeken nu verder, ook met honden. En waar de puma vandaan zou komen is nog een raadsel. Het weer van tijd tot tijd zon, maar verspreid over het land ook buien. Bij soms nog een harde wind is het zo'n 15 graden vandaag. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

We kennen uiteraard allemaal Even aan mijn moeder vragen. Maar dit was die andere hit van Bloem. Ik wil alleen bij jou zijn bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag. Iets na ene, wat fijn dat je erbij bent. Langzaam komt het weekend in zicht. Of ben ik dan heel positief op donderdagmiddag? Nee toch? Want volgens mij tegenwoordig overal de Domibo. De donderdagmiddagborrel om het weekend alvast te vieren. Nou, die Domibo komt rap dichterbij met 200% puur Hollandse muziek. En over borrels gesproken. Zometeen proosten we even met Tinto de Bellano. Joey Nicolai komt eraan om toch nog een klein beetje de zonnige sferen te houden, terwijl het weer langzaam minder wordt. Morgen volle bak regen. Nou, de zon schijnt bij Radio Noordzee. Van deze krijg je ook een goede zin. Het zijn de mannen van Bluff. Dit is Levenslang.

0: volledig klassieker in optima forma. Je hoorde Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was bij Radio Noordzee. Zometeen de scene met Blauw. En vraag je, wanneer heb jij voor het laatste glaasje champagne gedronken? Is het lang geleden of ben je iemand die met regelmaat zegt van... nou, een kleine bubbeltje op zijn tijd moet kunnen? Ik heb de cijfers er even bij gepakt en ik schrok er een beetje van. In Nederland worden jaarlijks zo'n, let op, 2,6 miljoen flessen champagne verkocht. 2,6 miljoen keer hoor je ergens in Nederland. Nou, Lassa, Lange Frans en Wesley Bronkhorst doen er vrolijk aan mee. Dit is hun nieuwe hit, Plan de Champagne.
1: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans. Even met Lassa.

0: zomer bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, vanavond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Bij zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays met tijdelijk

0: realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
4: Het zijn de grandioze Grando weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
12: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
12: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
14: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
15: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.

0: stappen terug naar 1998. Toen was het namelijk de eerste hit voor de mannen die vanaf vanavond 3 avonden op rij in de Ziggo Dome staan. Agda en de Munnik, deze gaan ze zeker zingen. Niet of nooit geweest.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

kippenvel all over. Ik vind dit zo mooi. Roanesse, de man uit Limburg. Je hoorde auto, vliegtuig. En als ik een klein tipje mag geven, ga een keer naar het slotconcert van Roanesse. Dat is hun eigen feestje dat ze vieren in hun Amerika in Limburg. Een grote feesttent wordt er op een weiland gezet. En dan 2 dagen lang feesten met de mannen van Roanesse. Zoals alleen Limburgers dat kunnen. Maar gelukkig is de rest van Nederland ook gewoon welkom. 6 en 7 november gaat het gebeuren dit jaar. En deze, nou durf ik te zeggen, die gaan ze absoluut zingen.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk.

0: contract, dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: die anders doe.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Hackers hebben inderdaad klanteninfo buitgemaakt uit de kledingwinkel-app van ASOS. Gebruikers van de app kregen van de week ineens een pushmelding dat de Britse webshop was gehackt. Ja, nu zegt ASOS dat de hackers namen en contactgegevens te pakken hebben. Hoeveel klanten de dupe zijn, is onduidelijk. Weer is het raak in Nieuw-Lekkerland. In het dorp bij Dordrecht zijn weer hakenkruizen op straat geklad. Gisteren werden ook al tientallen ontdekt. Ook Israëlische vlaggen met in plaats van de bekende Jodenster een hakenkruis. De politie zoekt nog uit wat erachter zit en natuurlijk ook wie. Na een pro-Palestijns protest gisteravond in Amsterdam zijn de ramen van het stadhuis toch heel gebleven. De stad dacht dat de ramen waren ingegooid, maar die waren al kapot. Het Amsterdamse stadhuis is wel beklad. En daar gaat burgemeester Halsema nog wel aangifte van doen. En de Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze wordt door de jury geprezen om haar vindingrijke oeuvre. Zo mixt de 76-jarige Carson poëzie en proza, net als moderne verhalen en oude mythes. Een van haar bekendste werken is Autobiografie van Rood uit 1998. Het weer dan nog, soms zon, maar ook buien en bij soms nog een harde wind, liggen de maxima rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.

Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

van dit seizoen beste zangers. Yves Berendsen, je hoorde Misschien is het tijd. Scoort ook een grote hit met Verlangen momenteel. Stond er afgelopen week hoog in de Radio Noordzee top 30. Waar staat hij deze week? Misschien wel op 1. Dat hoor je komende zaterdag tussen 2 en 4. Zet dat in de agenda elke zaterdag in het weekend. Tussen 2 en 4 de 30 populairste Nederlandstalige liedjes van dit moment in de Radio Noordzee top 30. Party Tent van Donny en Justin de Wild, die staat er ook in. En die hoor je zometeen. Ook een Kakel versus Shownieuws update komt eraan. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je wordt zometeen helemaal bijgepraat door de redactie van Shownieuws. En nu, Chris Cross Amsterdam samen met Maan en Tabita. Dit is Hij.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Peter-Jan Rens mag toch naar de uitreiking van de televisiering. Die is vanavond. De 75-jarige presentator kreeg eerder te horen dat er geen plek meer voor hem was. En dat verbaasde hem, omdat hij sinds zijn winst in 1989 ieder jaar een uitnodiging ontving. Tegen de Telegraaf noemde hij de afwijzing kwetsend. En Rens dreigde daarop met een eigen cameraploeg naar het gala te komen. Woensdag kreeg hij alsnog excuses van de organisatie. Er bleek een fout te zijn gemaakt en er was toch plek voor hem. En vanaf 16 december draait er een nieuwe film van Dickie Dick in de bioscoop met André van Duin als verteller. Dat is vandaag bekendgemaakt. Het is de derde film over de bekende Oranje Poes, gebaseerd op de prentenboeken van Jet Boeken. De filmreeks werd bedacht door producent Bernie Bos, die in 2023 overleed. Hij sprak zelf nog de eerste film in, waarna André van Duin het stokje overnam. De tweede film, De Verdwenen Knuffel, trok meer dan 200.000 bezoekers. En Gordon is dankbaar voor de bijzondere relatie die hij heeft met zijn grote liefde Patrick. De twee kennen elkaar al bijna 40 jaar en hadden 11 jaar lang een liefdesrelatie. Inmiddels zijn ze op een andere manier samen. Tegen de Telegraaf vertelt Gordon dat ze nog altijd samenwonen, maar geen seks meer hebben. Volgens de zanger draait hun relatie vooral om geborgenheid, vertrouwen en respect.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Puur Hollands.

prachtig. Nederlands muzikaal erfgoed, durf ik wel te zeggen. Boudewijn de Groot, je hoorde Testament bij Radio Noordzee. En over grootheden gesproken, deze hele week win je bij Radio Noordzee kaarten voor Holland Zingt Hazes. Elke dag geven we een setje weg. En het is eigenlijk heel simpel. Luister naar Radio Noordzee. Hoor jij een hit van André Hazes? Dan stuur je het woordje Hazes via de gratis Radio Noordzee-app te downloaden voor iOS en Android. En word je dan vanmiddag teruggebeld door René Verkerk in de middagshow? Dan ben jij erbij bij Holland Zingt Hazes, maart.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
0: De laatste keukentrends? Keukenloods heeft het. Keukenloods.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi. M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: De grootste energieslurpers in huis?
12: Wat kost al die kleding nou echt?
11: Wat heb je nog aan zonnestroom?
13: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

1981, een klassieker van Marco Borsato. Je hoorde Zij bij Radio Noordzee. En de vraag is natuurlijk een beetje, wanneer gaat Marco dit weer een keertje live zingen? Ja, een tijdje terug gingen er geruchten over comeback-concerten die er zouden komen. Dat is vervolgens allemaal weer ontkend. Maar nu komt zijn platenmaatschappij met een 9-delige videoreeks over de carrière van Marco Borsato. Ze ontkennen zelf dat dat dan iets te maken zou hebben met een comeback. Maar specialisten en kenners denken, nou, het zou zomaar eens kunnen dat het is om even de thermometer in de samenleving te steken en te kijken hoe erop gereageerd wordt. Ja, ik heb zelf toch de indruk dat een hoop mensen wel een kaartje zouden kopen voor een concert van Marco Borsato. En deze gaat hij dan zeker live zingen. Je hoorde Zij op de donderdagmiddag van Radio Noordzee. En over Marco Borsato liefhebbers gesproken. Deze man zong ook met regelmaat een cover van Borsato tijdens een van zijn concerten. Tino Martin.

een van de mannen die gaat optreden tijdens Holland Zingt Hazes. Je hoorde Samuel Welte en Dansen met de Duivel bij Radio Noordzee. En houdt André Hazes deze week goed in de gaten hier bij Noordzee. Je maakt namelijk kans op kaarten voor Holland Zingt Hazes. Maart komend jaar hoor je een klassieker van André Hazes. Dan stuur je het woordje Hazes via de gratis Radio Noordzee app. En misschien word jij vanmiddag wel teruggebeld door René Verkerk in de middagshow. En pak jij twee kaarten voor Holland Zingt Hazes.

0: toppakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.

0: Bijbel.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
4: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in

0: het mogelijk.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Na de hack bij justitie vorig jaar zomer duurt het nog heel lang voor alle systemen weer helemaal veilig zijn, staat in een rapport. Justitie haalde al zijn systemen offline en dat was de juiste beslissing, zeggen experts. De cyberbeveiliging bij justitie is al iets beter, maar nog lang niet goed genoeg. Het aantal besmettingen met West-Nijl-virus in ons land is, zoals het RIVM al had verwacht, verder aan het dalen. De afgelopen week zijn er 3 nieuwe patiënten bijgekomen. Er is ook weer iemand aan overleden. West-Nijl-koorts wordt overgebracht door besmette muggen. Vooral ouderen kunnen er heel ziek van worden. In Luik in België is vanmorgen een samenscholingsverbod ingegaan na uit de hand gelopen onderwijsprotesten. Je mag daar niet met meer dan 3 mensen samen op straat lopen. In Luik trokken gisteren tientallen actievoerders langs middelbare scholen waar ze ramen insloegen en vuilnisbakken in brand staken. Meer dan 50 mensen werden opgepakt. En een grote renovatie van het Van Gogh Museum in Amsterdam kan doorgaan. Het museum is het na lang onderhandelen eens geworden met het Rijk over de financiering. En dat betekent dat er over 2 jaar kan worden begonnen met de opknapbeurt. Die is hard nodig, er is veel achterstallig onderhoud. Tijdens de renovatie blijft het Van Gogh deels open. Het weer dan nog, soms zon, maar ook buien. En bij soms nog een harde wind liggen de maxima rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Digidex, J.W. Roy, Radio Noordzee. Je hoorde Treur niet, ode aan het leven op deze donderdagmiddag. Kijk eens naar de klok. Langzaam bereiken we het moment waarop je aan de Domibo kunt beginnen. Ik hoor je denken, Domibo? Ja, uit onderzoek blijkt dat op steeds meer kantoren en bedrijven de Domibo in opmars is. Want er wordt op vrijdag veel thuis gewerkt of halve dagen. Dan

0: Puur Holland. Zometeen een Kakel versus Shownieuws update. En als we dan toch langzaam richting de donderdagmiddagborrel gaan, dan bouwen we meteen een feestje met Fons Feurink.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd op

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Een hele goede middag. Dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee met Luna van der Boogaard. De roze wolk waar André Hazes en Noah Braaf op zitten is er nog steeds. Maar samenwonen betekent ook wat minder romantische momenten. In André Hazes en Nu bespreken André en Noah hun ergernissen over elkaar in huis. Jij kan dingen laten liggen, vertelt Noah. Wanneer André gevraagd wordt of hij inmiddels ook iets aan Noah heeft opgemerkt, komt hij met een wel heel opvallende beschuldiging. Jij laat altijd een remspoor in de wc. Noah barst in lachen uit, waarna André zijn uitspraak vrijwel direct terugneemt. Nee hoor, dat is niet waar. Volgens de zanger is zijn vriendin juist heel erg schoon. Emma Kok betrad gisteravond de rode loper van de première en Juliette, maar de zangeres was niet alleen. Ze verscheen trots met haar vriend Stila Nostamkalis aan haar zijde en gaf voor de camera van Shownieuws een liefdevolle update. Emma noemde het de ideale date night en vertelde dat haar vriend heel veel zin had in de voorstelling. Stila Nost is een sportief type en keeper bij SV Spakenburg. De nieuwe bioscoopfilm van Dikkie Dik met André van Duin als verteller draait vanaf 16 december in de bioscoop. Het is de derde filmreeks over de Oranje Poes. De films zijn gebaseerd op de prentenboeken van Jette Boek en de filmreeks werd geïnitieerd door producent Bernie Bos, die in 2023 helaas overleed. De eerste film sprak Bernie zelf nog in, maar hierna nam André van Duin het stokje over.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Bankzitters en Robert van Hemert bij Radio Noordzee. Je hoorde Rapido. Hey, ben je al bezig met wat je morgen gaat lunchen? Het is vrijdag, bedoel, ja, dan mag het even, zou je zeggen. Nou, zeker als je naar de cijfers kijkt. 62% van de Nederlanders luncht ongezond op vrijdagmiddag. Dus mocht jij denken, oh, een lekker kroketje met een klein beetje mosterd. Gewoon lekker doen, want je bent verre van de enige. En als je jezelf dan toch gaat verwennen tijdens die vrijdagmiddag lunch, zet dan ook meteen Radio Noordzee aan. Want morgen hoor je nog één keer Django Wagner als gastpresentator van de Noordzee Lunch tussen 12 en 1. Mis dat niet, morgen hier bij Radio Noordzee. Met nu het goede doel en België. Ja, daar eten ze friet genoeg.

0: speaker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Teruggeleverde kosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
18: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
19: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
20: Big deals bij Keukenconcurrent.
19: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
22: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
23: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
24: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
23: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
25: Ah, hier kan het.
23: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
22: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
8: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.

0: hoorde zijn zomerse bachata bailando. Op deze donderdagmiddag houdt André Hazes goed in de gaten, hè, deze week. Want je maakt namelijk kans op kaarten voor Holland Zingt Hazes. Exclusief hier bij Radio Noordzee. Hoor je een liedje van André Hazes voorbij komen, dan stuur je het woordje Hazes via de gratis Radio Noordzee app. En word jij dan vanmiddag of morgenmiddag teruggebeld door René Verkerk in de middagshow, dan ben jij erbij in maart van komend jaar bij Holland Zingt Hazes. Zometeen Edcilia Rumbly. En dit is Paul de Leeuw. Ik heb je lief bij Noordzee.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

bij Radio Noordzee. Je hoorde Cheerio en er is zometeen na 4 uur ook geen vuiltje aan de lucht als jij het einde van de middag inluidt met de leukste middagshow van Nederland. Wat een middag! Onder aanvoering van René Verkerk, zometeen om 4 uur gaan de trossen van de Radio Noordzee middagshow weer los. Met onder andere om 4:10 de raadsels met Menno en jouw kans op kaarten voor Holland Zingt Hazes. Kortom, reden genoeg om lekker te blijven hangen bij Radio Noordzee. Wij zijn 200% puur Hollands en deze band gaat voor het eerst sinds 2001 weer optreden. Volgend jaar geven ze een reeks optredens van oorsprong uit Amsterdam. En dit is hun grootste hit, de Trucker Keks, met hart en ziel. Nu uiteraard.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: gebruik de bijsluiter.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan.

0: leningen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag. Hackers hebben inderdaad klanteninfo buitgemaakt uit de kledingwinkel-app van ASOS. Gebruikers van de app kregen van de week ineens een pushmelding dat de Britse webshop was gehackt. Nu zegt ASOS dat de hackers namen en contactgegevens te pakken hebben. Hoeveel klanten de dupe zijn, dat is nog onduidelijk. Boetes voor de mensen die gisteren een ongeluk filmden op de A58 naar Eindhoven bij Oorschot. Bij het ongeluk raakten 2 mensen gewond. Bijna 30 mensen maakten vanuit hun auto's filmpjes en foto's met hun telefoon terwijl ze aan het rijden waren. Ze krijgen allemaal een boete van €450 op de mat. Het is gevaarlijk en je helpt er niemand mee, zegt de politie. Heb jij komend 30 jaar een vlucht met KLM op de planning staan? Hou die dan even goed in de gaten. De vliegmaatschappij gaat namelijk opnieuw vluchten schrappen en samenvoegen, omdat er te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan. Lekker, dat meldt de Telegraaf. Van het weekend moest de KLM ook al vluchten annuleren, tot veel onvrede van reizigers. En als je vaak uit eten gaat, dan ga je dat volgend jaar merken in je portemonnee. Volgens een kennisinstituut wordt een restaurantbezoek opnieuw duurder. Prijzen stijgen met 4%, verwachten ze. Ze zien ook dat de klanten door de hoge prijzen kritischer worden en we gaan ook minder vaak uit eten. Maar doordat restaurants de prijzen omhoog gooien, stijgt hun omzet alsnog. En dan nog het weer. Het is bewolkt, er trekken wat buien over het land. Maar de zon breekt ook af en toe door bij zo'n 16 graden. Vanavond dan klaart het op en dan koelt het af naar een graad of 8. En dat was het nieuws bij Noordzee.
2: Nico?
1: Ja?
2: Jij hier?
1: Ja, gezellig.
2: Dat wordt een lange middag, ben ik bang.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Op dit moment 49 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste op het ogenblik. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Everdingen doe je er een half uurtje langer over. A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel, 3 kwartier. En de laatste voor nu staat op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Ongeluk ter hoogte van Horst. De vertragingstijd 55 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
3: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan...

0: spreek ik die van jou.
1: Het is de Emma Heesters in de middagshow bij Radio Noordzee en Hartenbreker. Menno, wij kennen deze hele week een merkwaardige opstelling, mag ik wel zeggen. Elke dag is het namelijk anders. Maar als ik nu even om me heen kijk, dit is echt een sterrenteam. Nou, by far de allerbeste van de hele week.
2: Ja.
1: Met links van mij Charlotte. Hey Charlotte.
3: Hi, hi.
1: Nicola Ruijs is... En nou, jij bent er.
2: Ik ben er. En jij bent er.
1: Ja, ik ben ook. Dat is echt, echt heel goed.
4: Ja, is goed.
1: Nu kennen we jou natuurlijk, Menno. Jij bent, zeg maar, denk ik, binnen dit team misschien wel de sportiefste man, hè?
4: Ja.
1: En ik heb jou ook wel eens rare dingen zien doen op kantoor. Jij hebt wel eens geplankt.
4: Doet hij best
1: Planken.
2: Ja. Planken, ja.
1: Ja, leg nog even uit. Wat is planken?
2: Planken is, dat is een isometrische oefening. Daar hou je een bepaalde houding vast, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: Dus wat je eigenlijk doet, je gaat... Je ligt eigenlijk op de grond.
4: Ja.
2: En wat je doet, is je duwt je even op aan je bovenarmen, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
2: Zodat je strak staat. Ja. En dan het lijkt een beetje op een opdrukken.
1: Ja.
2: Alleen, je gaat niet op en neer, maar je houdt hem vast eigenlijk.
1: Dat is goed voor al je spieren, hè?
2: Ja, dat is voor je buikspieren.
1: En voor elke leeftijd ook, denk ik.
2: En voor elke leeftijd, inderdaad.
1: Ja, ja. Nu is er een mevrouw uit Canada. Zij is 61 jaar, ze heet Donna Jean. Ja. En zij heeft echt een prestatie van wereldformaat neergezet. Zij heeft het wereldrecord planken verbroken... Door dat maar liefst 5 uur vol te houden.
2: Oh, dat is wel erg lang.
1: Dat is wel
4: heel lang. Was ze dood of zo?
1: De meeste van ons weten dat 30 seconden planken al voelt... Alsof er 3 ijstijden voorbij zijn gegaan. Maar deze mevrouw dus 5 uur lang.
2: Okay.
1: In dezelfde positie staren naar dus eigenlijk een vaste plek ook.
2: Dat vind ik knap, want je verzuurt heel snel.
1: Ja, dat is precies hoe wij zo'n beetje het hele winterseizoen doorbrengen, maar dan vanaf de bank.
2: Ja.
4: Op onze rug.
1: Alleen gebruikt deze mevrouw de buikspieren, wij een zak chips.
2: Dat is
1: het enige verschil een beetje, hè?

0: Nico, Charlotte maakte dit gisteren voor de allereerste keer mee. Die dacht echt, oké, ik ben in een koortsdroom terechtgekomen.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad. Het is toch gek.
0: Heb je hier nog nare gedachten bij gehad gisteravond? Of,
2: ja, zeker. Ik werd vanochtend badend in het zweet wakker. Ja, en toen hoorde ik dit.
0: Ja, hoorde je me nou weer zingen. Ja, mooi. Ja,
1: ik kan wel zingen.
0: Ja, ik kan echt mooi zingen.
1: Ja, zeker.
2: En dus plenken.
0: En
2: wat is jouw record dan?
3: Nou, ik pleeg niet zo vaak. Ik doe opdrukjes.
1: Doe eens even.
2: Ja, doe eens even.
1: Een hoge tafel.
0: Ik heb wel eens zo'n opdrukje van je zien. Hé, nou ja, we stropen de mouwen maar weer op. Hè. Donderdagmiddag, oftewel de generale repetitie voor de vrijdag. Laten we nog één keer de schouders eronder zetten voordat we collectief in de weekendmodus schieten. En nou ja, hij zit er al natuurlijk. De man wiens glimlach zo breed is dat hij alleen nog maar zijwaarts door de deur past. Het levende bewijs dat een overdoos dus optimisme biologisch dus toch mogelijk is. Ja. De ongekroonde koning van de slappe lach. De keizer van de goede zin. Oh. Onze eigen Menno!
4: Het raadsel van...
0: Ja, Menno!
3: Zo, goedemiddag.
0: Zo, Menno. Blij dat je er weer bent. Ja. Het weekend komt eraan. We moeten er nog even door. We brengen je nog twee keer naar de slagbank. Mag je weer twee dagen bijkomen. Is fijn. Ja. Nou, ik weet niet of het zorgelijk is, maar we horen vandaag in het nieuws dat het condoomgebruik onder tieners in Europa significant is afgenomen.
3: Oh ja?
0: Ja. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de jongens niet weet hoe ze het moeten gebruiken.
3: Oh.
0: Dat is ook wat, hè?
3: Dat leer je toch op school?
0: Dat lijkt mij ook, ja.
3: Weet je nog wel met die bezem?
0: Ja, nee.
3: Bij ons op maatschappij leer. Ja. Kom de leraar met een bezem. Ja. Die zegt van, nou, zo doe je dus een condoom om.
0: Ja. Ja. Dan moet je voor de eerste keer naar de drogisterij. Dat was ook altijd wat een beetje ongemakkelijk als je dan een paar doosjes vroeg. Weet je, omdat,
3: ja, oh ja, ja.
0: En je wilt u er een zak bij? Nou, ik doe het licht wel uit. Menno, ja, dus 80% van die gasten weten niet nou ja, hoe dat werkt. Hoe noem je deze jongens eigenlijk?
3: Hoe noem je?
0: Ja.
3: Condomo beet?
0: Daar is een naam voor.
3: Een condomo beet?
0: Dat zou een heel mooi woord zijn.
3: Knaapjes?
0: Nee.
3: Nee.
0: Nee. Jongens die niet weten hoe je ze moet gebruiken. Hoe noem je
3: maagden?
0: Nee, nog niet.
3: Nee. Nee. Ik weet het. Ik weet niet.
0: Opgeven?
3: Ja, ik geef het op.
0: Ja, zal ik het zeggen?
3: Ja. Ja?
0: Vaders.
3: Oh.
0: Ja. Nog eentje doen?
3: Ja.
0: Oké. Bijzondere objecten uit de privécollectie van illusionist Hans Klok zijn op dit moment te bewonderen in het Joods Museum. Abba Kadabra, geheimen van Houdini tot Hans Klok. Het is te zien tot volgend jaar 29 maart 2027.
3: Oh, wauw.
0: Ja, maar echt leuk, allerlei unieke topstukken uit zijn privécollectie. Denk dan even aan de originele duivenpan, die kan je dan zien.
3: Ja, ja.
0: De verdwijnkist natuurlijk.
3: Ja, oh, dat...
0: De grote enge zaag, hè. Die
3: oh,
0: ook,
3: ja.
0: De grote enge zaag, die heeft hij ook. Dus dat is allemaal te zien tot volgend jaar maart bij het Joods Museum. Menno, heb jij enig idee hoeveel broers en zussen Hans Klok heeft?
3: Hoeveel broers en zussen Hans Klok heeft?
0: Ja, doe eens een gokje.
3: Hoeveel broers en zussen? Nou, 10. Ik weet het niet.
0: Ja, 10. Ja, prima, 10. Het is niet goed.
3: Niet goed.
0: Het zijn er 4,5.

0: mooi, hè, als je inderdaad een ons liedje hebt. Iedereen heeft wel een ons liedje. Hebben wij een liedje, Nico?
1: Wij samen?
0: Ja.
1: Jeetje.
0: Nog niet, hè?
1: Nee, dat moeten we wel eventjes gaan doen dan.
0: Moeten we even over nadenken. Charlotte, wij hebben ook nog een liedje. We kennen elkaar sinds gisteren. Het zou eigenlijk wel eens een keer tijd worden of zo.
1: Ja.
0: Maar
1: dat hebben we ook al lang geduurd. Het was als de eerste keer.
0: Dat vind ik wel heel mooi, ja.
2: Wat mooi.
0: Ja. Oh, van, hoe heet die? Franklin Brown en...
1: die.
0: En Maxine. Ja, die zetten we eventjes op het lijstje.
1: Ik weet niet apart?
0: Of dat hem definitief moet gaan worden, maar het is... Nou, laat ik het zo zeggen, Nico. Het is een goede suggestie, inderdaad.

0: Hoogkamer, die overigens morgen te gast is.
1: Hoe is die morgen?
0: Kruif en de Mol morgenmiddag.
1: Leuk.
0: Het zou ook leuk zijn als jij daarbij bent. Jouw kans om dat te regelen. Deze hele week. Je maakt kans op 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027. En het is eigenlijk redelijk eenvoudig om aan die tickets te komen.
1: Hoe moet je dat doen dan?
0: Als je een klassieker hoort van André Hazes.
1: Ja?
0: En ik verklap je, hij is nog niet geweest.
1: Nee.
0: Hij komt er nog aan. Dan hang je meteen in de Radio Noordzee-app. Dan app je het woord Hazes.
1: Ja.
0: Maakt niet uit in kleine letters, in hoofdletters, om en om. Is ook leuk, hebben we nog niet gezien.
1: Dat is wel lachen, ja.
0: Maakt niet uit hoe je het doet. Maar zorg ervoor dat er Hazes binnenkomt in de studio. Dan maak je dus kans op 2 van die tickets. Dus zo simpel is het.
1: Mogen wij ook meedoen?
0: Je mag het proberen, maar
1: ja, de kans is klein.
0: Dat het een lastig verhaal wordt, Nico.
1: Maar je gaat sowieso proberen.
0: We hebben een hele strenge jury.
1: Wie is de jury?
0: Ja, dat is de jury van het oude tv-programma 2 voor 12.
1: Oh ja, dat is
0: dus zij screenen eigenlijk als het ware alle kandidaten die Hazes achterlaten.
1: Nee, dat snap ik wel dan.
0: Daar dan in één keer de naam Nicola Ruijs zien staan, denk ik.
1: Is ook wel een
0: lastig
1: prijs, hè?
0: Wordt een lastig verhaal. Ja. Dus app Hazes naar de studio in de Radio Noordzee-app als je een klassieker hoort van André Hazes.

0: €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf

0: Aanvoerdeals bij Bol.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Deze week in de bonus.

0: giftcard van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
2: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo.
3: Haibo.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
5: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de

0: hij anders doet.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
5: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.

0: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Goedemiddag, het Radio Noordzee weerbericht. Vanavond, vannacht wat opklaringen bij 8 graden. Morgen bewolkt, vooral in het midden en westen langdurig veel regen, veel warmer. Dan een graadje of 13 tot 16 gaat het niet worden morgen.
4: Radio Noordzee, verkeer.
3: 70 vertragingen bekend op dit moment. Dit zijn de drie belangrijkste op de A4 Amsterdam, Rotterdam bij Rijswijk Centrum, ruim een half uur. A16 Rotterdam Breda, auto met pech bij Zwijndrecht, 40 minuten. En de laatste voor nu staat op de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht. Recht centrum is je vertragingstijd 60 minuten. Het is 4:30 geweest in de middagshow.
4: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
3: Nicola Ruijs.
5: Ja, goedemiddag, een helikopter van het verhuurbedrijf Heli Holland heeft vanmiddag een voorzorgslanding gemaakt in een weiland ten zuiden van Julianadorp bij Den Helder ligt dat. Aanleiding was een mogelijk afwijkend motorgeluid. Volgens het bedrijf en de marechaussee die er ook bij betrokken was, is niemand gewond en het toestel is ook onbeschadigd. Maarten van der Weijden die stopt met zijn zwemcarrière en met zijn Maarten van der Weijden Foundation. Hij zegt in de Telegraaf, ik moest van mezelf geld ophalen voor alle anderen die door kanker werden getroffen. Maar nu is het klaar, het is te zwaar geworden. Dat heeft hij wel fantastisch gedaan.
3: Ja, absoluut, een diepe buiging voor hem.
5: Heel erg, zeker. En als het kabinet niks doet aan de benzineprijzen, veranderen veel gemeenten aan de grens in spookdorpen. Winkels en tankstations verdwijnen omdat veel Nederlanders toch naar Duitsland gaan. Daar zijn benzine, boodschappen en andere spullen veel goedkoper. Den Haag zou er iets aan kunnen doen. Bijvoorbeeld accijnzen schrappen.
3: Ja, ja.
5: Ik zat te kijken, hoor je die echo in die krekeltjes?
3: Ja. Hallo?
5: Hallo?
3: Den Haag, schrappen.
5: Ja, maar kijk, nee, dat is niet aan.
3: Het is al te laat, hè. Ze hadden dat natuurlijk al lang moeten doen. Je zal daar gewoon gevestigd zijn met je mooie bedrijf. Je ziet ze met 120 km per uur langs de voordeuren racen om vervolgens 100 meter verderop de grens over te rijden.
5: Maar ja, geef ze eens ongelijk. Het scheelt zomaar bijna. Ja, nou, het is 70 cent op een liter, joh.
3: Ik zat vandaag. Wat las ik nou? Dat 2 op de 3 automobilisten verandert het rijgedrag ook vanwege de extreem hoge benzinekosten.
5: Oh.
3: Dus die gasprijzen die blijven stijgen. Dus je moet daar wel een beetje creatief mee omgaan. Dus inderdaad, laten ze in Den Haag even wakker worden en gewoon nu ingrijpen. Dit uur nog. Kom op, jongens.
5: Ja, doe maar gewoon. He? Voor ons ook.
3: Ja.
5: En dan ook graag gewoon de belasting van de snacks af en zo. En van de suiker willen we gewoon, wat we het ook lekker vinden.
3: Ja, precies, ja. Gewoon belasting van
5: alles. Überhaupt belasting weg.
3: Weg, ja, sowieso. Weg. Weg.
5: Ja, allemaal weg.
3: Nico, wat is jou vandaag nog meer opgevallen in al dat nieuws?
5: Nou, zullen we het hebben over nog meer dingen die duurder zijn geworden?
3: Ja.
5: Kerstbomen.
3: Oh, kerstbomen, ja.
5: De tijd komt er weer aan natuurlijk.
3: Ja, je kan niet vroeger nog pieken, Nico.
5: Ha, maar vanwege de kerstbomen.
3: Ja, vanwege de kerstbomen en de pieken natuurlijk. Ja,
5: ja. En je voetballen dat je dat zegt. Nee, minder. Nee, die kerstbomen zijn hartstikke duur geworden. Een gemiddelde kerstboom, en niet zo'n Noordmanspar, maar een gewoon boompje, €70.
3: Dat is echt heel veel geld.
5: Dat is heel veel geld. Komt er de slechte oogst in Denemarken.
3: Ja.
5: En daardoor zijn, en ook natuurlijk door de hoge brandstofprijzen, omdat ze dan veel meer kosten om hierheen te halen.
3: Dan krijg je dat weer, ja. Ja,
5: ja, en veel mensen die denken van ja, we gaan absoluut geen kunstboom kopen.
3: Nee.
5: Dus we doen het dan toch. Ja, en zo'n Noordman, die is nog een tientje duurder gemiddeld. Die is 80. Ik heb vorig jaar voor het eerst in mijn leven zo'n kunstboom gekocht.
3: Ja.
5: Heel mooi ding, hartstikke duur.
3: Ja, ja, duur, ja.
5: Ik vond het zo mega ongezellig.
3: Ongezellig, dus.
5: Ja, ik denk dat ik hem dit jaar gewoon in de open haard gooi met zijn plastic.
6: Dat ruikt lekker.
3: Het is niet goed voor het milieu, Nico, hè? Dat zo'n plastic boom in de open haard gooien.
5: Ja.
3: Maar dan komt er gewoon weer een...
5: Er komt gewoon weer een echte Noordman, denk ik, hoor.
3: Een echte boom, ja.
5: Gewoon extra sparen.
3: Je moet er misschien thuis nog even over sparren, maar komt gewoon weer een echte boom. 17 tientjes, ja.
5: Ja, voor een gewone kleine kerstboom, ja.
3: Ja, ja,
5: het is echt veel geld.
3: Het is wel een rare gewoonte, Charlotte, vind je niet? Ben je ook een beetje van de kerstboompjes en zo, of niet?
6: Nou, ik woon alleen en ik werk heel veel, dus ik ben zo weinig thuis dat ik denk, ja...
3: Dus er is zo'n mini-boompje.
6: Voor wie doe ik het eigenlijk? Anders, ja, dat doe ik soms wel.
3: Het is wel gezellig, natuurlijk.
5: Ik heb dan een hele grote kunstboom voor je.
6: Ja, nou, graag. Ja. Dat is wel beter voor het milieu, hè. Dat kun je eigenlijk wel beter doen dan een echte boom, zeggen ze.
3: Daar hangen de ballen er ook nog maar ter decoratie, Nico, of niet?
5: Ja, daar ook.
3: Goed zo. Wij zijn er even doorheen, denk ik.
5: Ja, volgens mij wel.
3: Lekker.

0: vanavond wordt ook de strijd beslecht om de gouden televisiering.
1: Oh, wie denk jij dat er gaat winnen?
0: Nou, ik hoop de bondgenoten.
1: Ik vind de bondgenoten stiekem ook hartstikke leuk.
0: Ja, ik hoop de A, omdat het een Talpa-televisieprogramma
1: is. Sowieso. Dus,
0: en wij zijn natuurlijk van de Talpa-familie.
1: Zeker.
0: Dus wij staan
1: onze vader, hè?
0: Ja, 200% achter de bondgenoten.
1: Ja.
0: Maar ook omdat ik het leuk vind dat Angela de Jong hoopt dat de bondgenoten niet wint.
1: Ik ben het er zo mee eens met hun grote arrogante hotennebek.
2: Ja, nu is failliet van de TV-ring. Ja.
0: Wat is dat voor zuurwijf?
1: Het is een publieksprijs,
0: ja, tuurlijk,
1: zelfverklaard geweten van Nederland.
0: Ja.
1: Hou op!
0: Ja, ja,
1: maar verder vinden we weer leuke vrouwen.
0: Nee, wij weten namelijk ook hoe het gaat met jouw menstruatie. Dus weet je wat, prima. Dus laat lekker de bondgenoten winnen. Ja. Het gaat dus inderdaad tussen bondgenoten, volgens mij tussen kassa en woeste grond.
1: Die stonden vorig jaar ook. Stonden ze in de nominatie.
0: Ook leuke gasten wel, hoor. Maar we gaan natuurlijk voor bondgenoten. Het belooft in ieder geval een hoop BN'er drama te worden in Carré vanavond.
1: Dus iedereen die luistert, even stemmen vanavond op de bondgenoten.
0: Ja, op de bondgenoten. Maar kan er nog gestemd worden eigenlijk?
1: Ja, volgens mij gaat het gewoon live tijdens het programma weer.
0: Oké. We hebben natuurlijk, zoals altijd, zometeen, ergens tussen 6:30 en 7:30... de leukste quiz van de Nederlandse radio, de René de Popquiz. En die staat dus volledig in het teken van Mokum, Amsterdam, omdat daar vanavond die prijzen worden uitgedeeld.
1: Daar is wel wat over geschreven.
0: Ik heb gekozen voor Mijn Stad van Danny de Boek. Dus daar krijg je zometeen een vraag uit.
1: Ik kan niet wachten.
0: Ik vind het altijd zo mooi dat de emoties ook, weet je wel, in zo'n zaal, dat vind ik prachtig. Je ziet dan exact een 100ste van een seconde zie je de glimlach van een verliezer die dan verandert in een grimas van pure ingehouden woede en teleurstelling.
1: En dan moet die bek weer omhoog.
0: Ja, dat is zo. En dan klappen ze ook mee. En ze klappen toch een beetje alsof ze intens blij zijn voor hun collega, maar hun ogen schreeuwen pure moord en brand. Dat vind ik altijd het allermooiste.
1: We gaan het vanavond genieten.
0: Vanaf 8:00 kunnen we het zien op televisie.

0: Wauwam.
1: Wauwam.
0: Klein orkest, Radio Noordzee Koos, werkeloos Harry Jekkers was dat destijds, hè?
2: Ja. Ja. Meneer Klorkestein.
0: Klorkestein, O.O. Den Haag. Ja,
2: dat is als je klein orkest door elkaar heen husselt, krijg je Klorkestein.
0: Oh ja, dat zo noem je dat wel. Anagram.
2: Anagram.
0: Mooi, mooi woord, hè, anagram.
2: Heel mooi.
0: Heel mooi.
2: Een anagram van anagram, heb je dat?
0: Dat weet ik niet. Kunnen we een keer husselen, kijken wat eruit komt. Zo is het. Zeg, André Hazes al gehoord? Volgens mij niet. En kan ook niet zo heel erg lang meer duren. Als ik in de glazen bol kijk, wie weet ga jij zo meteen aan de haal met 2 tickets. Zou echt tof zijn als je er volgend jaar maart bij bent. Holland zingt Hazes. Dat is in Rotterdam en in Amsterdam. Voor het eerst in Rotterdam, dus.
2: Wel vet.
0: Weet je, als je dan in de buurt van Rotterdam woont, of daar uit Zeeland, of waar dan ook, dan hoef je niet helemaal naar Mokum te rijden. Daar is wel over nagedacht.
2: Ja, dat scheelt een stuk, hoor.
0: Dus dat scheelt echt een slok op een borrel. Als je André Hazes hoort, een klassieker van Senior, dan zorg je dat je in de app bent. Radio Noordzee app, heb jij die op je telefoon al inmiddels, Charlotte? Want je bent natuurlijk nu wel een van ons.
3: Ja, ik ben fan. Ja, heb ik. Wow.
0: Heb je hem erop gezet?
2: Nee. Dat doe.
3: Ja, maar dat zal ik zo wel doen.
0: Ja, moet je even erop zetten. Want dan zou je er niet meer
3: anders
0: bij.
3: Anders kan ik ook niet reageren.
0: Als jij de app niet op jouw telefoon zet, dan pakken we nog voor 7 uur je paspoort af.
2: Zo is het
3: mijn
2: wel.
3: Mijn paspoort?
0: Ja.
3: Oh,
0: dan is het klaar. Dat is het klaar. Dus we doen. Geldt voor iedereen, hè. Die app moet je hebben. Dus als je André Hazes hoort, Hazes inderdaad.

0: klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
13: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
16: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
18: Goed plan, Zonneplan.
19: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
20: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
21: Ik ook niet.
20: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
22: We kunnen door.
20: Direct door. Allianz Direct.
23: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. Bij de vliegbasis van Den Helder is vanmiddag een helikopter in de problemen gekomen. Volgens de eigenaar van het toestel was er iets mis met de motor. Daarop moest de heli een noodlanding maken. Eerder zei de veiligheidsregio dat de helikopter was gecrashed, maar dat was dus niet zo. Er zijn ook geen gewonden gevallen. Sommige partijen in de Tweede Kamer willen een

0: minimumbedrag voor stagevergoedingen. Het kabinet wil zo'n verplichte vergoeding voor scholieren en studenten. Maar onderwijsminister Letschert wil geen minimumbedrag. Ze is bang dat bedrijven dan stoppen met stages. Pro wil dat studenten €750 krijgen bij een fulltime stage. De SP 800. En dat is ook het bedrag wat ze bij de overheid krijgen. De Britse politie geeft toe dat ze eigenlijk geen invallen hadden mogen doen bij de broer van koning Charles, Andrew. Die had een rechtszaak aangespannen. Maar het onderzoek naar Andrew gaat door. Gekeken wordt of hij overheidsdocumenten heeft doorgespeeld aan de voor misbruik veroordeelde Jeffrey Epstein. En de benzineprijs, we hebben het er weer eens over, die loopt weer op door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een litertje €95 is gestegen naar €2,71. Daarmee nadert het recordniveau. Ook de prijzen van olie en gas stijgen. Volgens het ING zijn de kosten voor het vervoer van olie per tanker inmiddels opgelopen tot €500.000 per dag. En dat is 10 keer meer dan vorig jaar. Het Noordzee weer. Ik wil zeggen een andere zender weer.
1: Ik hoor die gaan.
0: Nou ja, hebben we gas nodig en zo om ons warm te houden? Ja, het klaart wel op. Het wordt 8 graden vannacht. Morgen op de meeste plekken bewolkt. Dan regent het een lange tijd. En de middagtemperaturen die liggen dan tussen de 13 en de 16 graden.
1: Tot zover.
0: Oh ja, wacht. En dan was het tot zover het nieuws bij Radio Noordzee.
1: Ja, mooi gedaan, jongen.
2: Radio Noordzee, verkeer.
1: Kijken we nog even op Slansherenwegen. Op dit moment 85 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Afrit afgesloten bij Barneveld. Een half uur vertraging. Ook een half uur op de A12 Utrecht-Oberhausen. Nou, kijk, die Oberhausen. Aha. Bij Zevenaar. En de laatste voor nu op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug is je vertraging 3 kwartier.
2: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: beetje rust, hè, dit zo. Zondagmiddag lekker, hè. Raccoon en Oceaan.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Bellen wij zometeen nog even met Mark Dakriet van Replay.
2: Echt,
0: ja, zeker. Nee, ja, 100% echt.
2: Leuk man.
0: Hij staat echt voor iets moois, zeg maar de vooravond van. Morgen natuurlijk met al zijn Replay-vrienden. Gastoptreders van Gordon, Treintje, het Julia Rombly. Het grote Replay-concert in Ahoy, Rotterdam morgen.
2: Zou die zenuwachtig zijn?
0: Mag je zeggen, zij gaan vieren dat ze natuurlijk 30 jaar bestaan. En dat doen ze met hun oude hits, maar ook met heel veel nieuw werk. Dus we gaan zo eens even vragen of alles klaar hangt te pakken, of de pasjes er goed in zitten en zo. Gaan we zo meteen aan Mark vragen. Verder vieren we natuurlijk dat het donderdag is. We bevinden ons momenteel in de schemerzone van de week. Te dicht bij het weekend om nog echt productief te zijn. Misschien nog net even te ver weg om legaal een fles Prosecco open te trekken, Nico. Maar dat
2: nee, hoe laat is het?
0: Oh, 17:12.
2: Dan mag het over 22 minuten. Nou, mag het van mij.
0: In principe wel kunnen, natuurlijk. Nou ja, jij had het net in dat nieuws natuurlijk al over die extreem hoge benzineprijs.
2: Ja, niet normaal.
0: Iedereen heeft het erover natuurlijk. Het is de talk of the day. Mm-hmm. Twee op de drie automobilisten veranderen hun rijgedrag. Gaan een beetje creatief te werk. De rechterbaan is inmiddels veranderd in een soort collectieve meditatiesessie. Als je ziet wat daar gebeurt allemaal. Waar iedereen strak 90 kilometer per uur rijdt. En de linkerbaan is alleen nog voor miljonairs. En mensen met een zakenauto.
2: Ja, die ook.
0: Heeft niemand

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
9: Haiboe.
8: Haiboe.nl.
10: Hey, goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
8: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: De grootste energieslurpers in huis?
16: Wat kost al die kleding nou echt?
15: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
18: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
20: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
22: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
23: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
24: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
25: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
23: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
26: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
29: Hola, ¿dónde está mi casa?
28: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
29: Paella, paella.
28: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
29: Buenas noches.
28: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
30: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
31: Fans van voordeel.
30: Aldi.
32: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
30: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
0: Fans van voordeel.
30: Aldi.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Goedemiddag, welkom. Radio Noordzee, weerbericht vanavond en vannacht zijn er opklaringen. 8 graden, het gaat minder worden. 8 graden, jongens, hé.
6: Zo, jee, ik even wennen.
5: Ja, het winterdeel bijna aan het dekbed moeten knopen, Charlotte. Wat denk jij?
7: Heerlijk, ik hou er heel erg van als het s'nachts lekker koud is.
5: Ja, een raampje open, zeker s'nachts lekker.
7: Nee, want dan word ik wakker van het geluid buiten.
5: Dus nee,
6: en de muggen.
7: Koud worden.
5: Oh, ja, maar die hebben...
7: Ja, Westnelvirus. Oh.
6: Hey, pas maar op, hè.
5: Tuurlijk, ja. Nee, dat is inderdaad... Normaal zeg je van in de wintertijd zijn ze er niet meer... Maar je moet nu alert blijven.
6: Pas op, hè.
5: Ja. Morgen wordt een bewolkte dag met vooral in het midden en westen langdurige regen.
6: Oh.
5: Het wordt niet veel warmer dan 15, 16 graden.
9: Radio Noordzee, verkeer.
5: Dan inderdaad even op de weg kijken. 96 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Op de A2 Den Bosch, Utrecht. Bij Zaltbommel heb je een half uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Oberhausen. Auto met pech bij Zevenaar. 40 minuten.

0: Noordzee, Hollandse hoofdpunten met Nicolaas.
1: Ja, goedemiddag. Er moet nog voor het einde van dit jaar een plan liggen tegen de problemen in jeugdinrichtingen. Dat zegt staatssecretaris Van Brugge. Volgens de inspectie worden de zorg en de behandelingen in de inrichtingen steeds verder uitgekleed. De minister van Volksgezondheid mag een behandeling tegen long-covid laten stoppen, zegt de rechter. Een kliniek in Velzen-Noord laat patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. Maar die pijnstiller is niet goedgekeurd voor de behandeling van post-covid, zegt de minister. Want de werking bij die ziekte is helemaal niet bewezen. En waar de Rijn ons land binnenstroomt, bij Lobith, daar staat het water inmiddels zo laag dat het niet meer te peilen is. Een beetje de kijkcijfers van Bus. Een lichtbord waar je normaal de stand op kan zien is volgens de NOS nu maar uitgezet. Aan het gebouw zit een pijlbuis, maar die staat door de extreem lage waterstand. Oh. Gewoon helemaal boven water.
2: Oh jemig, ja, het stuift ook enorm als er een boot voorbij komt. Hè. Dat is echt gewoon wel gedoe natuurlijk.
1: Ja, bizar is dat, hè?
2: Ja, bizar. Ja. Kun je trouwens mannetjes en vrouwtjes muggen uit elkaar halen?
1: Of ja. Ja, je hebt er ongetwijfeld een hele goede
2: Ik weet het eigenlijk niet. Ja.
1: Vrouwtjes prikken, mannetjes niet.
2: En mannetjes niet, oké.
1: Nee, en de vrouwtjes, dat zijn diegenen die dus zo irritant langs je oor komen.
2: Oh.
1: Ja, want ze hebben namelijk de bloed nodig om de eitjes te kunnen voeden. Dus het is echt zo.
2: Het is niet zo dat de vrouwtjesmuggen achter de spiegel zitten en de mannetjes achter de tv.
1: Soms wel.
2: Dat gebeurt wel, maar dat is niet gebruikelijk. Nico, wat heb jij nog meer gevonden vandaag in al dat Nederlandse nieuws? Want het is veel, hè, in één keer.
1: Ja, het is mega veel. Ja, ik zat even te denken. Gisteravond nog lekker een frisse salade of een soort barbecue'tje op het terras.
2: Ja.
1: En vandaag kan de stampot op tafel. Ja, Zo erg is het veranderd.
2: Ja.
1: Ja, en dan is het wel leuk. Volgens consumptiepsychologen komt de trek in stampotten niet alleen maar door het weer. We worden heel langzaamaan met z'n allen een beetje gestuurd daarin.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja, supermarkten leggen de wintergroenten in het zicht. Restaurants die passen menukaart aan. Ja. En overal, dat zie je ook als je online gaat, overal recepten voor winterse kost.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, en zo krijgen we vanzelf zin in stampot. En natuurlijk is het ook traditie, dat hoort er ook een beetje bij.
2: Dat hoort er een beetje bij, met een koude jus, hè, natuurlijk. Hè?
1: Oh, zo lekker.
2: Ja.
1: Ja, en natuurlijk ook nog na alle kipsatéetjes, pasta, salades en hamburgers. Dus de afwisseling ook wel weer eens heel fijn.
2: Ja, het is, ja, we hebben natuurlijk zoveel lopen barbecue de afgelopen maanden. Dat is niet normaal, hè?
1: Maar dan heb ik natuurlijk de vraag der vragen aan jullie beiden.
2: Ja.
1: Wat is jullie favoriete stampot?
2: Oeh,
3: boerenkool.
2: Ja,
3: boerenkool, ouderwetse boerenkool.
2: Zuurkooltje ook wel lekker.
1: Zuurkooltje. Maar dan wel met een enorme kuil zuur erin.
2: Ja, en een bal gehakte worst.
1: Een worst.
2: Worstje erbij.
1: Ik ben van de worst.
2: Jij bent van de ballen? Ja, dat vinden we een worst ook wel lekker.
3: Ja, ik hoef allebei niet.
2: Je hebt al, ik zal jou een worst

0: En Sven Versteeg.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: En vuurwerk, ja, in de middagshow. Nico, het is een mijlpaal die echt groots gevierd gaat worden.
3: Wat?
0: Morgenavond keren de mannen van Replay terug naar de stad waar het eigenlijk allemaal ooit begon, Rotterdam.
3: Oh.
0: Daar geven ze een jubileumshow, echt vol liefde, herkenning, allerlei muzikale hoogtepunten. Mark, Samuel, Henk, ze brengen een ode aan 30 jaar vriendschap en muzikale verbondenheid. Er komen ook heel veel mensen die zeg maar te gast zijn zingen. Dus de bekende beroemdheden.
3: Gasten.
0: Ja, ik denk dat die gasten, die zijn best een beetje zenuwachtig.
3: Dat zou ik wel zijn.
0: Moet jij eens raden wie ik nu aan de telefoon heb? Wat denk jij?
3: Henk?
0: Nee.
3: Samuel?
0: Nee. Mark Dagriet!
4: Hey, een hele goede dag, mannen. Alles goed met jullie?
0: Ja, zeker. Ik kan beter jou vragen. Want ik denk dat je wel een klein tikje nerveus bent, Mark.
4: Ik zou je zeggen, lichte spanning. Ja. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, hè. 30 jaar. Ja. Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar het is echt zo.
0: Heb jij in al die jaren, ik kan het me niet voorstellen, maar ik ken die andere jongens natuurlijk ook wel, maar is er ooit één ruzie geweest tussen jullie? Ik kan me niet voorstellen, maar.
4: Nou, je hebt wel eens, ik zeg altijd, het is net een huwelijk.
0: Oh ja.
4: Iedereen heeft ups en downs, hè? Dat hebben we allemaal. En dat hebben wij ook wel eens gehad. Maar de kunst is elkaar respecteren, luisteren naar elkaar, ruimte geven. En alles draait om liefde.
0: Kijk, en we hebben nu.
4: Als je liefdevol bent, dan komt alles goed.
0: We hebben nu alweer een hoop van je geleerd, Mark. Dat is toch geweldig?
4: Ja. Het is wel zo.
0: Kun jij uitleggen waarom is uitgerekend dit podium in Rotterdam zo ongelooflijk magisch voor jullie?
4: Ja, nou ja, ik ben een echte Rotterdammer. Ik ben in Rotterdam geboren. En als ik altijd op die Maasboulevard binnenkom rijden, er is geen skyline in Nederland zoals Rotterdam. Dat is fantastisch. Ik kan het niet omschrijven, dat gevoel, maar het is gewoon te gek. Ik weet nog, als klein jongetje vroeger ging ik naar Ahoy. Met mijn vader ging ik tennistoernooien, ABN. Wat was het toen? ABN tennistoernooi heette dat toen.
0: Ja.
4: En dan had je die kinderspeelparadijzen, daar ging ik als kleine jongetje speelde ik daar allemaal met mijn BMX'je bij Ahoy. Hadden ze allemaal leuke activiteiten voor kinderen.
0: Ja.
4: En daar sta ik dan nu, staan wij dan met Replay. Ja, dat is wel te gek. En we hebben natuurlijk ook met de TMF Awards, hebben we daar ook gestaan. Hebben we een paar mooie awards in ontvangst mogen nemen. Dus
0: en terecht ook. Dat en is, terecht.
4: Ja. Dankjewel.
0: Wat ik ook zo mooi vind, dat zeg maar jullie fans van het eerste uur nemen inmiddels gewoon hun eigen dochters, misschien wel kleindochters mee naar optreden.
3: Ja. Bizar is dat, hè?
4: Ja.
0: Het is toch mooi om te zien dat meerdere generaties al die hits mee staat te zingen morgen.
4: Echt, ja, dat is gewoon te gek. Ik zeg altijd, Replay is voor jong en oud.
0: Ja.
4: Iedereen kan het gewoon meezingen. En ik zeg ook altijd tegen die ouders, ik zeg, hey, jullie voeden je kinderen goed op.
0: Ja.
4: Met Replay, heel goed.
0: Ja. Nico, wil je iets vragen, Mark?
3: Nou, Mark, is er dan ook een bepaald nummer waar jij het meeste zin in hebt? Dat je denkt, als die straks komt, dat is echt
4: Dat is een gemene van je. Want ik zou je zeggen, we moesten ook natuurlijk een beetje schrappen. Want we kunnen onmogelijk alle nummers doen. Want we hebben natuurlijk ook gastartiesten. Cecilia Romley, Treintje Oosterhuis, Gordon is er. We hebben nog een paar verrassingen.
0: Ja.
4: Dus we moesten een beetje schrappen. En dat was wel lastig. Maar als jij me nu zou vragen, wat is nu... Ja, ik vind dan... Niemand, zeg ik dan.
0: Niemand.
4: Eén dag vind ik ook te gek met Tino Martin.
0: Schitterend.
4: Alade, ja jongens, dan ga ik weer eens veel opnoemen. Maar sorry, dan noem ik er nu weer drie op.
0: Het is toch mooi wat jullie allemaal hebben gemaakt. De show heet niet voor niks, Vrienden voor het Leven. Jullie hebben drie decennia lief en leed en succes gedeeld. Mark, is dit dit een eindstation van 30 jaar geschiedenis? Of is dit juist het startschot van een heel nieuw hoofdstuk?
4: Nee, ik zou je zeggen, want heel veel mensen zeggen dan van, zo, dan zien jullie weer vaak over op tv en in de radio. We kunnen er niks aan doen, we zijn nooit weg geweest. Maar nu ineens komen we weer in de media. En dat komt natuurlijk ook door die laatste track met Tino, nu met Gordon weer. Nogmaals, alleen maar positiviteit. Maar we gaan, we willen nog wel een paar grote dingen doen. Maar laten we eerst met dit beginnen morgen.
0: Zo is het, jazeker.
4: En dan gaan we wel weer door. We gaan echt niet stoppen.
0: Hangen de pakken klaar?
4: Ja, ik zou je zeggen, we hebben net doorgepast.
0: Oh, keurig.
4: We hebben net alles gefine-tuned.
0: Ja.
4: En we zijn nog een paar kleine aanpassingen. toepassingen. En dan, ja, dan wordt het morgen gebracht. En
0: okay,
4: dan, ja, het wordt echt heel mooi. En alles met visuals. We hebben alles erop en eraan. Ik kan niet te veel zeggen, want mensen die luisteren ook. Dus, maar het wordt echt heel groot.
0: En zitten de danspasjes er goed in?
4: Die zitten er goed in. We hebben een paar nieuwe danspasjes. Ja. Komt echt wel goed.
0: En anders kan ik jou altijd nog een video sturen met wat tips, hè? Dat weet je.
4: Precies.
0: Wat je vooral moet doen morgen is ook onwijs genieten. Want het is echt fantastisch wat jullie in al die tijd hebben neergezet.
4: Ja, dankjewel, dankjewel. En we gaan echt genieten van elke seconde. Ik ga gewoon vroeg naar mijn bedje. Goed, en dan mijn stemrust. Ik denk dat ik om 9:00 naar mijn bed ga. En dan morgen om 12:00 melden we ons in Rotterdam Ahoy.
0: Doe de jongens de groeten en geniet van een mooi stukje muzikale geschiedenis.
4: Ja, dankjewel. Jullie ook succes
0: dankjewel,
4: nog.
0: Dankjewel, Mark. Yo. Dankjewel.

omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg,

0: Baby, ik doe mee.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
9: Balen zeg. Koffie?
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit

0: perfecte auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
1: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten, omdat veel toestellen stuk aan de grond moeten blijven. Het gaat om vluchten in de periode van 26 oktober tot begin maart, dus pas na de herfstvakantie, maar wel met de kerst. KLM zegt nog niet te weten om hoeveel vluchten het gaat en om welke bestemmingen het gaat, weten ze ook nog niet. Bij een internationale politieactie zijn bijna 50 mensen opgepakt, onder wie een aantal Nederlanders. Ze zouden vanuit Nederland, België en Spanje drugs hebben vervoerd naar andere Europese landen door die te verstoppen in vrachtwagens en busjes. De bende wordt ook in verband gebracht met moorden, ontvoeringen en aanvallen met granaten. Opvallend nieuws uit Afrika. Rwanda wil de Formule 1 terughalen naar Afrika. Volgens de regering is het ook allemaal rond. De laatste Grand Prix in Afrika was in 1993 in Zuid-Afrika. En ook dat land probeert weer op de kalender te komen. En Frans eten voor minder dan 15 euro per hoofdgerecht. Op steeds meer plekken in Nederland openen zogeheten bouillonrestaurants, meldt RTL. Die ontstonden ooit in Parijs om gewone mensen betaalbaar te laten eten. Je vindt er bijvoorbeeld steak tartare en ratatouille. De restaurants die verdienen weinig per woord, maar omdat er zo vreselijk veel mensen komen, kan het toch uit leuk. Ja, vind ik een leuke ontwikkeling. Ja, het weer nog. Vanavond vallen nog wat buien. Temperatuur ligt rond de 15 graden. Vannacht wordt het een graad of 8. Morgen weer regenachtig, vooral in het westen. En opnieuw morgen zo'n 15 graden.
2: Okay.
1: En tot over het nieuws bij Radio Noordzee.
2: Serveren ze ook illegale slakken, of niet, Nico?
1: Illegale slakken?
2: Er zitten er 7 in een huisje.

0: een half uurtje. En de laatste voor nu op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor Bezel, 40 minuten vertraging.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: is Yves Berendsen.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En ja, misschien is het tijd in de middagshow bij Radio Noordzee. Beetje een bijzondere opstelling vandaag ook weer. Maar ik zei al eerder, wel een hele goeie dit, hè?
2: Ja,
0: met,
2: man.
0: Met Nicola Ruijs. En
2: hoi.
0: Natuurlijk ook Charlotte die hier is. Wij zeiden Charlotte gisteren bij het gedag zeggen al van nou, let op. Wij zijn snel gehecht aan iemand. En daarom zijn we ook weer zo ongelooflijk blij dat je er vandaag bij zit.
3: Nou, dankjewel. Ik ben ook al heel erg gehecht aan jullie.
0: Ja, toch?
2: Oh, echt?
0: En kom je morgen ook weer?
3: Ja, zeker.
0: Hebben we bitterballetjes ook, hè? Hebben we bitterbal op tafel.
2: Kipvleugeltjes.
0: Allemaal lekker, hoor. Lekker, heerlijk. Ja, jongens, we hebben de maandag overleefd. De dinsdag getrotseerd. De woensdagdip overwonnen. Vanaf nu is het in vogelvlucht onderweg naar de vrijdagmiddagborrel. We zijn de spreekwoordelijke woensdagmuur over. Ja, vanaf nu is eigenlijk elke taak die we uitvoeren... in principe is dat een bonus voor de baas, toch? Of niet?
2: Ja, sowieso.
0: Ja.
2: Alles wat we doen.
0: Heb je dat gehoord van Wijnhoeven de Kleine Schorre in Drieschor?
2: Ja, natuurlijk.
0: Is officieel onthuld als het 107e Delsblauwe KLM-huisje gisteren.
2: Oh, echt?
0: Ja. Ja, KLM was natuurlijk jarig gisteren en dan krijg je weer zo'n nieuw huisje.
2: Maar wat zei, hoe heet het, Wijnhoeven?
0: De Kleine Schorre.
2: Maar er zit geen wijn in, er zit al het jonge jenever in, hè?
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, maar dit zou eigenlijk wel wijn in moeten.
2: Eigenlijk wel.
0: Dat zou mooi zijn.
2: Ja.
0: En eigenaar Johan van der Velden noemt zeg maar, de uitverkiezing echt een enorme eer... en een prachtige bekroning op het 25-jarig bestaan van het Zeeuwse Wijnhuis. Ze werken al ruim 20 jaar samen. De Zeeuwse wijnen worden traditioneel van september tot en met december geschonken... aan passagiers die dus in de business class vliegen. Dus dat is allemaal weer leuk dat die man nu zijn eigen huisje heeft.
2: Dat is wel tof.
0: Je krijgt het huisje alleen dus als je business class vliegt, wat ik al zei. Dus als je als Zeeuw je eigen wijnhuis in het klein wil bewonderen... moet je eerst 6 maand salarissen stuk slaan op een vlucht naar New York. Dat is ook niet normaal, hè? Ja.
2: Nee.
0: Ja, en hopen dat Camille Eurlings niet aan boord is,
2: nee,
0: natuurlijk.
2: Nee,
0: ja.
2: Dan kom je nooit.
1: Met Radio Noordzee naar Holland Sinkt Hazes.
0: Inderdaad, die tickets die staan nog uit. Volgens mij hebben wij... contact gezocht met Joe Belle. Goedenavond.
4: Hallo, goedenavond.
0: Hoi.
4: Hoi.
0: Hoe was jouw dag vandaag?
4: Helemaal geweldig.
0: Ja, wat maakte deze donderdag voor jou zo geweldig?
4: Om met de mensen te zijn die je dierbaar zijn.
0: Oh, wat is dat toch mooi.
2: Net als Mark Dakrit, hè?
0: Ja,
2: die zei dat ook.
0: Ja, die zei dat ook, inderdaad. Maar ja? Zou jij deze donderdag nog mooier kunnen krijgen dan die al is, denk jij, Joella?
4: Nou, als ik denk waarom jij belt, dan denk ik ja.
0: Waarom bel ik jou dan?
4: Omdat ik misschien naar André Hazes mag.
0: Jij mag naar André Hazes! Hey! Hoe vind je dat?
4: Ja, geweldig. Mijn buurman staat me aan te kijken alsof ik wel spoor.
0: Mooi is dat, hè? Ja, nou ja, jij hebt natuurlijk diep in mijn hart gehoord van André Hazes.
4: Ja.
0: En toen ben jij direct in actie gekomen. Ja, je weet dat het inhoudt, natuurlijk.
4: Ik mag naar André Hazes.
0: Yes! Hopla! Je mag kiezen of het wordt vrijdag 5 maart in Rotterdam Ahoy... of vrijdag 12 maart in Ziggo Dome.
4: Doe maar Ziggo Dome dan.
0: Ziggo Dome doen?
4: Ja,
0: nou,
4: doe maar.
0: Mooi zo. Ga je lekker genieten van Jeroen van der Boom achter de piano... Robert van Hemert, Samuel Welte, Roxanne Hazes, Danny de Munk... Mart Hoogkamer en nog heel veel meer.
2: Zo vet.
0: Heel veel plezier.
4: Dankjewel.
0: Dag, Joella.
2: Doei.
4: Doei.

0: Dat zijn Suzanne en Freek. De hele week hebben ze de belangrijkste tune op Radio Noordzee.
1: Goeie
0: met
1: plaat.
0: Pijnstiller. Fijn, hè?
1: Ja, echt heerlijk.
0: Dat ze toch zo op een mooie manier de emotie van zich af kunnen schrijven.
1: Ja.
0: En dan hoeven ze er niet over te vertellen. Dan kun je het mooi zingen. Dat is altijd prima.
1: Maar ook terecht dat ze zo groot zijn geworden.
0: Dat begrijp ik ook wel.
1: Fantastisch.
0: Gewoon al die stadions uitverkocht. Pijnstiller was deze week de hele week de Hollandse hitflits bij Radio Noordzee. En ik weet toevallig, Nico,
1: ja?
0: Op vrijdagmiddag, meestal rond 17:15, komt hier een hoge pief binnen.
1: Ja.
0: Met een envelop en een zegel erop. En daaruit komt dan altijd de nieuwe voor de week daarna.
1: Ja, absoluut. Dat is op vrijdag.
0: Vind je altijd spannend?
1: Ja, ik wil altijd een hintje van tevoren.
0: Ja, ik kan er nog niks over zeggen.
1: Maar ik ben heel benieuwd wie het is.
0: Ja.
1: Nou, het kan misschien niet zo goed worden als dit. Of verrast het.
0: Nou ja, laten we daarvan uitgaan.
2: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
0: Over verrassingen gesproken. Amsterdam is vanavond het toneel van de beroemdheden. Van de rode loper, de gala-jurken, smokings, etc. De Nederlandse televisietop komt bijeen. Tijdens het 61.

0: gouden ring van Borga. Ja, we hebben wel zo onze voorkeur, Nico, toch? Hè?
1: Ja, toch wel een beetje
2: bondgenoten.
0: Bondgenoten, ja. Bondgenoten A, omdat het een programma is van onze

0: failliet van de televisering.
1: Ja.
0: Nee, het is een publieksprijs.
1: Juist, dus daarom. Dat zou wel mooi zijn.
0: Allemaal stemmen.
1: Ook in de quiz staat de hoofdstad Mokum centraal. En de vraag komt uit Mijn Stad van Danny de Munk. Let op, welk woord hoor je niet?
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz. Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
1: Ja, want ik zie jou bedenkelijk kijken. Komt het je bekend voor of niet?
3: Dat komt mij absoluut niet bekend voor.
1: Nee, want Amsterdam is...
3: Ik vond het ook wel heel kort.
1: Ja, dat is heel kort, ja. Maar we hebben nooit gezegd dat we het makkelijk zouden maken, hè?
3: Nee, dat is wel waar.
1: Kijk, en daarbij komt je maakt echt kans op mega mooie prijzen...
3: Wat
1: die
3: dan?
1: Werkelijk nergens te koop zijn. Dat is de klompjes, sleutelhanger.
0: Oh, die is echt,
1: die heb ik ook
0: gewonnen.
1: Echt mooi.
0: Ja.
1: En natuurlijk ook de Radio Noordzee koffiebeker.
0: Die heb ik niet.
1: Mokkoning gaat hem maken. Hij gaat hem helemaal personaliseren. Dus aan de ene kant staat Wat een Middag Radio Noordzee. En als je hem dan omdraait, staat jouw naam erop. Een sieraad in elke keuken. Dat is echt weg. Vergeet de Louis Vuitton tassen en weet ik veel wat allemaal.
0: Gaat om de mok.
1: Dit is zeg maar het item voor het najaar. Dan moet je echt gewoon
0: voor de connoisseurs. Ja. Zo is het. Ja.
1: Amsterdam is A, troep op de stoep. Is het B, poep op de stoep. Of C, snoep op de stoep. Dus laat het even weten. In de Radio Noordzee app, je opent de app. Rechtsbovenin zie je het WhatsApp-icoontje. En daar klik je op en dan kan je dan A, B of C achterlaten. Nogmaals, Amsterdam is A.

0: Noordzee Top 30. Cool, natuurlijk. Met Radio Noordzee.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Radio 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a world! And give you a world!
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woningpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
8: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5,000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: 7:03, vanavond en vannacht een klein beetje opklaringen. Een graadje of 8 gaat het worden. Morgen wordt een bewolkte dag. En dan vooral in het midden en westen kan het een beetje gaan regenen. Ja, die kant gaat het natuurlijk nu uit. We zijn wel verrast met al die mooie bonusdagen. Was het, Nico, een Indian Summer officieel, denk jij, of niet?
2: Ja, zeker weten. Ja, de zomerse temperatuur ook echt.
1: Het is nu wel gedaan, hè, met de lol, hè.
2: Nou, je weet het nooit, hè.
1: Als we morgen de 15 graden aantikken, dan mogen we nog blij zijn. Dus, ze pakken het ons niet meer af, zomaar zeggen, toch? Lekker. Graadje of 15, 16 hooguit dus morgen.
0: Radio Noordzee, verkeer.
1: Op dit moment nog 16 vertragingen, het staartje van de spits op deze donderdag. Dit zijn de drie belangrijkste. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest heb je 20 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch richting Utrecht bij de Empelbrug. Kwartiertje op onthoud en de laatste voor nu. Op de A12 Utrecht-Oberhausen bij Zevenaar. Auto met pech ook 15 minuten.
0: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: En nu zijn we toch echt helemaal compleet, hè? Want daar is ze weer, onze eigen zonnestraal. Goedenavond, Nadia.
3: Hi, goedenavond.
1: Leuk dat je er weer bent, hoor.
3: Lief van jou. Ja, dankjewel, dat vind ik ook.
1: Heb je gerend?
3: Nee, ik ben heel relaxed, rustig.
1: Ik wil het net zien, toch?
3: Ja, dat zie je, hè?
1: Nou, gisteren kwam Nadia echt met het zweet op haar voorhoofd. En haar tong bijna op haar sneakers aan.
2: Oh, echt?
1: Zo hard had ze gehold, omdat ze bang was dat ze te laat was.
2: Ja, maar dat moet niet.
1: Ja, het is natuurlijk een groot gebouw, hè?
3: Nee, dat is een heel groot gebouw, maar het had ook te maken met dat ik weer moet gaan sporten.
1: Oh ja, dat is ook
3: weer een ander verhaal.
1: Ja, dat is dan weer een ander dingetje. Ja. Vanavond even na 10:30, dan is het gewoon weer raak.
3: Zeker weten. Ja, ze zijn er al jaren mee bezig. En nu ineens is er een oplossing voor het stikstofprobleem in Nederland.
1: In één keer is het.
3: Ja. Oh, wat dan? Ja. Oh, dat wisten jullie nog niet.
2: Jawel, maar het is radio, hè?
3: Ja, konijnen. Ja, als nieuw geheim wapen in de strijd tegen stikstof. Ja, het klinkt gek, maar het is dus toch zo. In de haven van Rotterdam, daar kan binnenkort misschien het stikstofslot ervan af. Bijna 2 jaar lang konden daar geen vergunningen worden afgegeven aan havenbedrijven, waardoor de groei compleet stil kwam te liggen daar. Ja, ja. Nou, konijnen die gaan dat dus veranderen door ze gewoon uit te zetten. Ze gaan graven, lekker spelen met elkaar. Helemaal zoals konijnen zijn, maar.
1: Ja, ja.
3: En daardoor zorgt het gebied ervoor dat er meer plantjes gaan groeien. Okay. En dat is natuurlijk hartstikke goed.
1: Nou, dat de konijnen uiteindelijk de uitkomst zouden bieden in deze hele kwestie.
3: Ik denk niet verwacht.
2: Over een jaar of 10 kijken we terug naar deze beslissing, omdat we een konijnenplaag hebben. Dat wil jij niet weten.
3: Dat kan wel snel gaan met beesten, inderdaad.
1: Wat goed is dat?
3: Er wordt wel flink serieus geld voor uitgetrokken. Ja? 50 miljoen euro heeft ze ervoor over. Ja, okay. Dus dat wordt inderdaad een boel konijnen.
2: Kun je goed konijn verkopen?
1: Ja, dat zijn de beste flappies.
2: Zo, hè? Flappies.
1: Flappies, van verband met konijn natuurlijk.
2: En oren en flappen.
1: Ja. Lekker. Nou,
3: lekker bezig.
1: We gaan daar vanavond even een kijkje nemen, neem ik aan.
3: Ja, zeker. Daar zijn wij. En vrouwenvoetbal, daar gaan we het ook over hebben. Want op zich, het gaat heel goed met het Nederlandse vrouwenvoetbal. Ja. Nederland leidt ze op, maar het buitenland haalt ze weg.
1: Dat
3: is dan weer wat minder.
1: Dat betekent dat de allerbeste spelers natuurlijk allemaal vertrekken meteen. Hè?
3: Ja, dat zag je natuurlijk ook al een beetje bij de mannen. Maar bij de vrouwen is dat ook het geval. En dat is zonde, vinden heel veel mensen. Wij zijn op bezoek geweest bij FC Phoenix in Leiden. Ja. De eerste Nederlandse club die zich volledig richt op meiden en vrouwen in het voetbal. En die gaan er alles aan doen om de jonge voetbaltalenten ook in Nederland te houden.
1: Ja.
3: De Eredivisie van de vrouwen is ook dit jaar ietsjes kleiner van start gegaan. Van 12 ploegen zijn ze naar 10 gegaan. Ja. Nou, daar is ook heel veel kritiek op nog steeds. En wij gaan even kijken hoe ze dat willen gaan doen.
1: Vind jij het vrouwenvoetbal een beetje leuk? Volg je dat ook of niet?
3: Nee.
1: Nee.
3: Ja,
1: nee.
3: Zoals, ja, ik vind het leuk dat we het goed doen. Maar
1: jij vindt het ook leuk, ja.
3: Nou, ik vind het leuk dat het goed gaat. Ja. Die stadions vullen en zo.
1: Ja.
3: Maar ik kijk toch liever naar mannenvoetbal.
2: Toch, het gaat wat sneller.
1: Ja,
2: dat is het vooral.
1: Ik heb wel het idee altijd als ik zeg maar de vrouwen na 90 minuten van het veld af zie komen, dat ze er toch balen de schoenen zo vies aan geworden.
3: Nou.
1: Of heb ik het mis? Heb ik het mis?
3: Nee, dat heb je wel mis.
1: Okay.
3: Ja. Ja. Misschien is het gewoon een ander soort sport. Moet dat je anders naar kijken.
1: Ja, dat is het. Ja. Ja. Maar het is wel goed inderdaad. En die salarissen moeten een beetje gelijk getrokken worden.
3: Dat sowieso.
2: Maar je zou eens moeten kijken als wij tegenover die vrouwen gaan staan, hoe wij vernederd worden.
1: Nee, wij worden vernederd. Dus, wij kunnen inpakken. Echt, beginnen we niet aan.
3: Hebben jullie huisdieren eigenlijk?
1: Ja, één hondje. Ja.
2: Ik ook.
3: Een hondje. Ja. Ja, ook een hondje. Okay.
2: Een hondje.
3: En lief? Nee, ik heb geen huisdieren.
2: Oh,
3: nee.
2: Een hele lieve hond.
1: Ja. Ja, oh, die is zo lief.
2: Oh, die is zo lief.
1: Ja, die heb je een keer meegenomen. Toen hadden we...
2: Puppy.
1: A, meteen ruzie met iedereen hier op de werkvloer... omdat er geen honden naar binnen mochten.
2: Ja, het eerste wat die hond deed.
1: Het eerste wat die hond deed, terwijl iedereen van hoge pief aan toe... door de camera's stond te loeren, stond hij tegen het meubel aan te zeiken. Dat was toch...
2: Deze was een puppy, was 2 maanden oud.
3: Oh, jee.
1: Ja.
3: Mocht nooit meer mee.
2: Oh, die is nooit meer mee, nee.
3: Nou, dat is dan geen goed idee. Maar sommige dieren, je moet je misschien afvragen... of die wel geschikt zijn als huisdier. Dat geldt natuurlijk niet voor jullie lieve hondjes. Maar papegaaien bijvoorbeeld. Mm-hmm. Gezellig, hij praat terug. Een beetje gezelschap in huis. Maar er zijn een hoop organisaties die waarschuwen... voor misstanden rond de handel in deze vogels. Okay. Papegaaien zouden nog altijd veel te jong bij hun moeders worden weggehaald. Ja, ja. In hele kleine kooitjes worden gestopt.
1: Uh-huh.
3: En dan vervolgens worden ze met de hand gefokt, zeg maar.
1: Ja, ja.
3: Zodat ze heel snel tam zijn. En dat ze dan weer in een huiskamer kunnen in een kooitje. Is niet goed. We hebben undercover beelden van een dierenwelzijnsorganisatie. Die is gaan kijken bij een handelaar. Die al meerdere keren de fout in is gegaan.
1: Ja.
3: Die beelden zie je vanavond.
1: Ja, dan moet je dan dit kan natuurlijk toeroepen. Nee, dat moet niet. Dat moet niet. Nou, dat gaan we allemaal meemaken. Ik zeg je nu alvast. Wat een show vanavond.
3: Nou,
1: even na 11:30. Zeker. Het is een kwestie van tijd. Of jij komt ook in een gala-jurk van een showtrap naar beneden. Ja. Om achter de desk van Hart van Nederland te kunnen gaan staan.
3: Oh, dat is lief.
1: Nadia, dankjewel dat je het was. En veel plezier vanavond, hè.
3: Fijne avond.
1: Dank je.

0: gouden televisierring.
1: Stem op de bondgenoten.
0: Het is een hoop poppenkast, hè. Is toch zo mooi.
1: Ja,
0: als je toch blij moet kijken naar je directe concurrent en eigenlijk het liefst moord en brand schreeuwt. Was onverdiend, maar ja, uit beleefdheid klap je toch maar even. Ja, dat doe je toch, inderdaad. Danny de Munk, centraal in de quiz. Bart, goeie avond.
2: Goeiedag.
0: Jij bent nog hoog op de weg.
2: Ja, zeker.
0: Hoeveel plaatsen heb jij vandaag aangedaan in die enorme truc van je?
2: Ben begonnen op de Maasvlakte en geëindigd in Duitsland. Oh. En nu weer op weg naar Nederland.
0: Oké. Nou, dat zijn weer heel wat mooie kilometers, hè, die je gemaakt hebt.
2: Ja, zeker.
0: Hey, maar denk jij, ik ga de dag nog even aftoppen met een paar vette prijzen bij Radio Noordzee.
2: Als het goed is wel.
0: Heb jij in gedachten de beker al bij jou in de keuken zien staan?
1: Of in de cabine?
2: In de cabine.
0: Dat kan ook nog. Ja, tuurlijk. Ben jij van alle gemakken voorzien? Kun jij koffie zetten bij jou in de cabine?
2: Ja.
1: Pizzaatje
2: koffie
1: maken?
2: Koffie zetten, magnetron, tv.
0: Oh joh.
2: Ja.
0: Ik zou gewoon helemaal niet meer naar huis gaan als ik jou was.
2: Nou ja, dat vindt de vrouw niet leuk, denk ik.
0: Nee, dat begrijp ik ook wel. Bart, ja, voordat je het allemaal binnensleept, moet je het eerst even spelen. Het gaat om Amsterdam vandaag. Danny de Munk, mijn stad staat centraal. Amsterdam is A, troep op de stoep, B, poep op de stoep of C, snoep op de stoep?
2: Ja, antwoord B.
0: Laten we het even checken voor de zekerheid.
3: Radio Noordzee.

0: is voor jou. Jouw naam komt erop te staan, Bart.
1: Ja.
0: Wil je ook je achternaam erop hebben?
1: Nee hoor.
0: Nee.
2: Daar lachen wij niet om.
0: Het is de Pijper, hè, Bart?
1: Ja, dat klopt.
0: Nee, nee, die laten we achterwege.
1: Ja, nee, laten we doen. Goed. Oh, zitten ze eigenlijk allemaal in de cabine. Dat is niet
0: even nee, dan wordt het druk, hè, aan boord, hè? Je krijgt ook de klompjesleutelhanger. Ik wens jou een goede reis naar huis en gezellig dat je even meespeelde.
1: Ja, hartstikke dank.

0: jaar of 14, denk ik, hè, was hij in de tijd. Dat
1: nou, zo... niet.
0: Ja, zoiets. Nee. Danny de Munk en Mijn Stad bij Radio Noordzee. Nico, ik zou nog uren door kunnen gaan.
1: Ja, ik ook.
0: Maar dat is helaas niet mogelijk.
1: Hoe laat is het dan?
0: Het is 7:09.
1: Oh.
0: Bijna 7:08.
1: Dat gaat hard.
0: Dat betekent dat wij toch heel voorzichtig de pijp aan Maarten moeten geven, ben ik bang.
1: Ja.
0: En dat moment is dan officieel.
2: Je hebt

Nadia net dat nog vertellen. Ja. Echt waar, jongen. Onze economie hangt officieel aan elkaar van stikstoflimieten en konijnenkeutels. Het is gewoon echt gewoon weer gewoon niet te veel. Maar als je dit ooit nog een keer aan je achterkleed...

0: ervoor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Vaarwel, zal hier eens regelen. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan. Zonneplan.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
12: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
16: Net als een

0: financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
1: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten, omdat veel toestellen stuk aan de grond moeten blijven. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart, dus pas na de herfstvakantie, maar wel met kerst. KLM zegt nog niet te weten hoeveel vluchten gecanceld gaan worden en om welke bestemmingen het gaat. Bij een internationale politieactie zijn bijna 50 mensen opgepakt, onder wie een aantal Nederlanders. Ze zouden vanuit Nederland, België en Spanje drugs hebben vervoerd naar andere Europese landen door die te verstoppen in vrachtwagens en busjes. De bende wordt ook in verband gebracht met moorden, ontvoeringen en aanvallen met granaten. De Franse politie heeft ook vandaag weer ingegrepen bij schoolprotesten in Parijs. Er waren duizenden jongeren naar de stad gekomen om te demonstreren voor beter onderwijs. Agenten met wapenstokken stormden op een groep af en er werd ook traangas ingezet. Mensenrechtengroeperingen zeggen dat de Franse politie onnodig hard optreedt tegen minderjarigen. En een Spanjaard heeft expres 5 vrouwelijke wielrenners aangereden. 2 van hen raakten zwaar gewond. Na de klap keerde de man om en probeerde ze opnieuw te raken. Hij sloeg op de vlucht, maar kon al snel gepakt worden. Het bleek dat hij op verlof was van een gevangenisstraf voor doodslag in 2013. En hij was onder invloed van drugs. En dan het weer. Vanavond vallen er nog wat buien. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Later koelt het af naar zo'n 9 graden. En morgen wordt het weer regenachtig, vooral in het westen. En het wordt opnieuw zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: de jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Moet je zeggen dat ik van je hou. En dat ben ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
4: Let's go for more, some extra, Max.
3: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
12: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
13: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
12: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
13: Wow.
14: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: toppakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken...

0: gebruiken? Geniet die nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
2: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.

0: vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
3: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis bij Kaartje to go. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Rusland is boos op justitieminister Jesselgus omdat ze het land vandaag de vijand noemde in de Tweede Kamer. Buitenlandminister Berendsen zei later dat ze namens het kabinet spreekt, maar dat het niet uitmaakt welke term ze gebruikt. Het heeft geen gevolgen voor het beleid. De Russische ambassade wil opheldering, want door Rusland de vijand te noemen lokt ze volgens de Russen een gewapend conflict uit. Bij een internationale politieactie zijn bijna 50 mensen opgepakt, onder wie een aantal Nederlanders. Ze zouden vanuit Nederland, België en Spanje drugs hebben vervoerd naar andere Europese landen, door die te verstoppen in vrachtwagens en busjes. De bende wordt ook in verband gebracht met moorden, ontvoeringen en aanvallen met granaten. Bij de schoolprotesten in Frankrijk is ook met een granaat gegooid door een 15-jarig meisje. En ze gooide die naar een kinderwagen waar een baby van 10 maanden in zat. Dat staat in een Franse krant, zegt de Telegraaf. Dat gebeurde dinsdag al. Het meisje is meteen daarna opgepakt en moet voor de jeugdrechtbank verschijnen. Ook vandaag liep het weer uit de hand bij de schoolprotesten. En een Spanjaard heeft expres 5 vrouwelijke wielrenners aangereden. 2 van hen raakten zwaar gewond. Na de klap keerde de man om en probeerde hij ze opnieuw te raken. Hij sloeg op de vlucht, maar kon al snel gepakt worden. Het bleek dat hij op verlof was van een gevangenisstraf voor doodslag in 2013. En hij was onder invloed van drugs. Dan het weer. Vanavond vallen er nog wat buien. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En later koelt het af naar zo'n 9 graden. En morgen wordt het weer regenachtig, vooral in het westen. En het wordt opnieuw zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
6: Radio Noordzee.
7: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
8: Ik heb mijn hoofd.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.

0: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
12: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95.

0: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
1: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. In de parkeergarage van het Olympisch Stadion in Amsterdam is brand uitgebroken. Het stadion is ontruimd en de omgeving is afgezet. Er komt veel rook vrij. Mensen die in de buurt wonen wordt aangeraden om ramen en deuren te sluiten. Of er iemand gewond is geraakt en of er ook auto's in brand staan is niet bekend. Een 33-jarige man uit Den Haag heeft 4 jaar cel gekregen voor het verkrachten van een internationale studente, dat meldt de NOS. Hij deed zich voor als agent en zei dat hij haar kamer op drugs moest controleren om haar huis in te komen. De student kwam uit Korea en was hier pas net. Het OM eiste ook TBS, maar dat krijgt hij niet omdat hij niet meewerkte aan een psychologisch onderzoek. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk zijn er ook vandaag weer veel mensen gearresteerd, meer dan 500. Meer dan 70.000 mensen demonstreerden. Op een aantal plekken is het opnieuw tot confrontaties met de politie gekomen. Al weken wordt in heel Frankrijk gedemonstreerd voor beter onderwijsbeleid en loopt dat flink uit de hand. Mensenrechtenorganisaties zeiden vandaag dat de politie te hard optreedt tegen de minderjarige demonstranten. En bij een voetbalstadion in Duitsland hebben ze een beetje een apart verbod ingevoerd. Supporters van club VfL Bochum mogen niet meer springen tot 2028. En vooral niet met veel mensen tegelijkertijd. Ze zijn namelijk bang dat het stadion dan kan instorten. En dat is een realistische angst, weten we hier. In 2021 stortte een deel van het Goffertstadion in Nijmegen in door hossende fans. En dan het weer. Vanavond vallen er nog wat buien. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Later koelt het af naar zo'n 9 graden. En morgen wordt het weer regenachtig, vooral in het westen. En het wordt opnieuw zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: kleine jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: De mijnname kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
18: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
19: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
19: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.

0: uitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratis.

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en RadioNoordzee.nl.

0: Mensen zijn snel erna opgepakt. De slachtoffers liggen nu in het ziekenhuis. Of er Nederlanders tussen de slachtoffers zaten is niet bekend. Ook weten we niet wat de aanleiding was voor de schietpartij. Is er toch nog een kans dat we volgend jaar niet meedoen aan het Eurovisie Songfestival? 7 omroepen hebben een brief gestuurd naar de NPO omdat ze vragen hebben over hoe daar is besloten om toch mee te doen. Dat meldt de Telegraaf. Ook willen ze weten of Nederland zich alsnog kan terugtrekken. Avrotros, die verantwoordelijk was voor het Songfestival, trok zich terug omdat Israël meedoet. En de NPO heeft deze zomer het stokje overgenomen. En het televisieringgala is bezig. Jan Versteeg heeft de ring voor beste presentator gewonnen. Of zijn programma De Bondgenoten ook wint, moet nog blijken. En Daan Alverink, die je kunt kennen van Huisruilers, heeft de prijs voor talent in de wacht gesleept. Hij droeg zijn prijs op aan middelbare scholieren die het moeilijk hebben. En even tot hier won de ring voor impact. En dan het weer. Vanavond vallen er nog wat buien en het koelt langzaam af naar zo'n 9 graden. Morgen wordt het weer regenachtig, vooral in het westen. En het wordt opnieuw zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: beetje verliefd? Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.

0: graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
9: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
10: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
11: Honda, the power of dreams.
12: De grootste energieslurpers in huis?
13: Wat kost al die kleding nou echt?
14: Wat heb je nog aan zonnestroom?
15: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
16: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
17: Let op. Geld lenen kost geld.
18: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
22: Voor de makers. Praxis.

0: gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat. Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
10: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis. De jackpot van Euro.

0: Speelbewust 18+.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. In Amsterdam is de brandweer al uren bezig met het blussen van de brand in de parkeergarage van het Olympisch Stadion. Er komt veel rook vrij en mensen ruiken een chemische lucht, zegt AT5. De omroep ziet ook dat mensen staan te wachten bij de parkeergarage omdat ze hun auto daar hebben staan en er nu niet bij kunnen. Ze waren al onderweg naar huis, maar Tweede Kamerleden moeten weer terugkomen om te stemmen over het ophangen van de regenboogvlag. Pro wil dat er op Coming Out Day, dat is komende zondag, zo'n vlag hangt op het Kamergebouw. Ze dienden dat voorstel vandaag tijdens een debat in en daar kreeg het een meerderheid. Maar de SGP vindt dat alle Kamerleden hierover moeten stemmen en dus moet iedereen nu terug. Bij het scholierenprotest in het Belgische Luik zijn 78 mensen opgepakt. Ondanks het samenscholingsverbod dat daar vandaag gold, werd er toch gedemonstreerd. Volgens de Luikse politie is de situatie nu wel kalm daar, maar blijven ze de boel wel in de gaten houden. Ook in Frankrijk werd vandaag weer geprotesteerd. Daar zijn meer dan 500 mensen aangehouden. En de bondgenoten heeft de gouden televisiering gewonnen. In zijn speech bedankte Jan Versteeg de deelnemers van het programma. Hij had een goede avond, ook de prijs voor beste presentator nam hij mee naar huis. Andere winnaars waren bij Andy in de auto voor beste videoserie en Even tot hier voor Impact. En dan het weer. Vannacht trekken nog wat buien over het land. Het koelt af tot zo'n 9 graden. En morgen weer regenachtig, vooral in het westen. En het wordt opnieuw zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend. Het

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder Simpel.
7: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle aanvulduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
12: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
13: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max Pro, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting, of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
12: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
15: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
17: Ik ook niet.
16: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
18: We kunnen door.
16: Direct door. Allianz Direct.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Neevi Ramirez. De demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden is vanavond rustig verlopen. Zo'n 150 mensen kwamen naar het gemeentehuis. Een enkele demonstrant droeg een Nederlandse vlag, maar van ongeregeldheden was geen sprake. Bij een eerdere demonstratie vorige maand ging het mis. Toen werden er vernielingen aangericht, zwaar vuurwerk naar agenten gegooid en werden 14 mensen aangehouden. In Amsterdam wordt al uren geblust bij een brand in de parkeergarage van het Olympisch Stadion. Er komt veel rook vrij en in de omgeving hangt een chemische geur. Tegen AT5 zegt de brandweer dat er geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen zijn gemeten. Wel blijft het advies om uit de rook te blijven. Mensen die hun auto in de garage hebben staan, kunnen er voorlopig niet bij. Bij een scholierenprotest in het Belgische Luik zijn 78 mensen opgepakt. Ondanks een verbod om te demonstreren kwamen jongeren daar toch bijeen. De politie zegt dat het nu weer rustig is. En ook in Frankrijk waren opnieuw protesten. Daar werden meer dan 500 mensen aangehouden. Joop van den Ende heeft een van de grootste tv-prijzen

De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Aanstaande zondag wappert de regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Een meerderheid stemde vanavond in met het voorstel om op Coming Out Day zichtbaar steun te betuigen aan de LHBTI-gemeenschap. Voor die stemmen moesten veel Kamerleden weer terugkomen naar Den Haag, nadat de SGP had geëist dat iedereen persoonlijk zijn stem moest uitbrengen. En Paarse Vrijdag breekt dit jaar een record. Meer dan 3000 scholen doen mee aan de jaarlijkse dag waarop aandacht wordt gevraagd voor acceptatie en inclusie. Op scholen staat centraal dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht bijvoorbeeld geaardheid, geloof of huidskleur. Volgens organisator COC komt dat mede door zorgen over de houding van jongeren tegenover homoseksualiteit. Uit recent onderzoek blijkt dat die acceptatie de afgelopen jaren flink is afgenomen. Terneuzen krijgt toch een asielzoekerscentrum. De gemeenteraad is daar na uren vergaderen mee akkoord gegaan.

0: staande ovatie in Carré hield hij het niet droog. En dan het weer. Vannacht trekt regen het land binnen. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt het bewolkt, nat en winderig met 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.